0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Jet FM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven. En het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Met in het noord en oosten kans op regen. Het wordt 21 tot 30 graden.

0: gezichten aan het bedekken. En dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. De correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
2: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen.

0: En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
1: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
0: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Dit is ZFM.
2: Slouch behind

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vernietig wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen.

0: Hij behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek- en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben.

0: informatie.
1: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

0: Ja, goedemorgen, goedemorgen allemaal in Zandvoort en omstreken. En hier aan de tafel met mij Beb Sweres.
1: Hallo
0: en
1: allemaal.
0: Hanny Kroesen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, hebben we er weer zin in?
2: Wij hebben er zin in.
1: Kijk. Jazeker, jazeker.
0: Hoor ik nou wat opkomen? Nee, ik hoor niks op. Ik had een jingletje ingezet, maar dat doet het niet. Nou, het zal weer eens wel lukken. Maakt niet uit. We zijn er. En ja, we gaan weer een heel leuk weekend tegemoet. En als ik het goed heb, heeft onze Hanny van
3: dit
0: allerlei...
3: Dit is het geluid van Zandvoort.
2: Daar is de jingletje.
1: Dan heb je hem, dan heb je hem.
0: Zo. Lekker op tijd, hè? Ja. Ja. Ja. Als we daarop hadden zitten wachten, hadden we gewoon een minuut stilte gehad. Maakt niet uit voor wat. Maar goed. Hij is voorbij gekomen. Waar was ik mee bezig? Oh ja, ja. We gaan straks met Hanny kijken wat er allemaal te doen is het komende weekend. En misschien nog ook wel wat later in de week. En Hanny heeft natuurlijk weer zo'n heerlijke verhaal meegenomen waar ze ons over gaat vertellen. Dus dat wordt weer lachen, gieren, brullen. Maar daar moeten jullie een uurtje voor wachten. Want dat gebeurt in het tweede uur. Meteen na het... Nederlandse nieuws en na de reclameboodschappen. Dus niet stiekem wegdraaien hè, na het eerste uur, maar gewoon nog even blijven luisteren. Dan in de tussentijd hebben we onze Beb. Die heeft allerlei nieuwtjes opgezocht en het weerbericht heeft ze meegenomen. Nou, het wordt zwaar weer. Ik zag er slepen. Dus ja, ik weet niet wat die koffer woog, maar het is volgens mij heel zwaar weer. Maar goed, we wachten het af wat ze daarover te vertellen heeft strakjes. En we gaan om 9:30 bellen met onze vroegere collega.
1: Half elf
0: bellen, sorry. Natuurlijk, 9:30 is al geweest.
1: Ja, joh.
0: Om 10:30 gaan we bellen met onze vroegere collega Willem Bruist. Die hier jarenlang heel intensief radioprogramma's voor ons heeft verzorgd. Dag en de nacht door. Onze nachtprogramma's waren alom bekend. En we zijn eigenlijk reuze benieuwd. Hij is op een gegeven moment verhuisd ver weg van Zandvoort. En we zijn eigenlijk benieuwd hoe het nu met hem gaat en of er nog plannen zijn en zo ja, wat. Nou goed, we kunnen wel een uur door blijven kletsen, maar ik zou zeggen, laten we even een gezellig liedje spelen. Binnenkort, aanstaande zaterdag, wordt één groot Amsterdam festijn. Daar gaat Hanny straks alles over vertellen. Laten we beginnen met Tol Hansen met Big City.

0: Pure Sobretti. Pure Sobretti.
1: Het woord is aan Beb.
2: En dat is dan het weer van Rico Schreuder, ons weerfenomeen. Het is deze ochtend nog bewolkt, maar vandaag gaat de zon regelmatig schijnen. Er is toch ook nog wel kans op een bui. Of dat langs de kust is, moeten we ons altijd maar afvragen. Het wordt in ieder geval in Nederland van 25 tot helemaal in het zuiden van het land wel 30 graden. Er zwaait een zwakke tot matige noordenwind. In het komend weekend zijn de perioden met zon en blijft het droog. Morgen is het ongeveer 25 graden. En zondag is het een graad of 27. En daarmee is het aangenaam. Maandag schijnt de zon ook. En dan is het in het zuiden wel weer 30 graden. Tijdelijk weer warmer. Maar vanaf dinsdag volgt een echte overgang naar licht wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld. Maar van tijd tot tijd komt het ook tot buien. Tot en met donderdag blijft het zomers. Met aan de kust 25 tot dieper in het land 27. En in het zuiden hier en daar nog 30 graden. Maar vanaf volgende week vrijdag is het een graad of 22. En dat is weer conform de verwachting voor dan al augustus. Dus licht wisselvallig weer. De zomer doet nog zijn best. En helaas erg droog. Erg droog. Maar daar horen we genoeg over. Dit was het weer van Rico Schreuder.

0: En dan wil ik nu graag het woord geven aan onze Hanny.
1: Dank u voor deze dagopening. De Zandvoort maakt zich alweer op voor de race eind van komende maand.
0: Ja.
1: Morgen is het alweer augustus, hè, jongens. Dat gaat het hard, hè?
0: Ja. Ongelooflijk.
1: En daar horen natuurlijk allerlei festiviteiten bij. En zo is er dus straks... als je nu op het Badhuisplein kijkt, staat er alweer een kartbaan.
0: Ja.
1: Die
0: ja.
1: zie je al. Ja. En het reuzenrad.
0: Het reuzenrad.
1: Het reuzenrad draait weer.
0: Ja.
1: En vanaf 7 augustus, dus het is vandaag over een week.
0: Dat is volgende week.
1: Vrijdag is er kermis. Dan komt de kermis weer terug.
2: Op het Badhuisplein weer.
1: Vertrouwde kermis keert weer terug naar Zandvoort. Een feest voor jong en oud. Nou, dat is het natuurlijk. Als opwarmer voor een zinderend raceweekend. De kermis op het Badhuisplein.
0: Oh, komt die daar?
1: En, nou ja, suikerspinnen, churros. In ieder geval lekkere dingen die we eigenlijk niet mogen hebben.
0: Leuk.
1: Ja, gezellige muziek, ouderwets kermisplezier. Ik weet niet wat voor kramen er allemaal staan. Maar dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat samen met dat karten en die, hoe noem je dat, het reuzenrad. En dan is er ook nog een race simulator. Ik weet niet of jullie daar...
0: Ja, heel grappig. Dat heeft, ja. Dat heeft mijn vriendinnetje ooit eens gedaan toen hij bij het Kruidvat stond.
1: Oké.
0: Okay. Was ze echt, zat ze in een raceauto te
1: nou
0: rijden.
1: Ja, hij staat nu geloof op de boulevard.
2: Gaan leuk. Jullie dat doen?
1: En,
0: nou, nee, ik niet dood.
3: Nee, ik ook niet. Ik ben al blij als ik met mijn eigen auto boven toe kom.
1: Ja. Dat nou is... ja, in ieder geval, als ik het zo zeg, dan Max is er klaar voor. Althans, wij zijn klaar voor Max.
0: Ja, ja, wel heel gezellig.
3: Bijna, bijna. Ja, je ziet het dorp weer groeien.
1: En de laatste
3: je ziet
1: keer.
3: Hè, het aantal borden zie je ook weer groeien langs de weg.
0: Ja,
3: hè?
0: Ja, ja.
1: En de mensen hebben de stickers alweer op de auto voor het doorrijden.
3: Ja, ik nog niet. Ik moet nog even mijn raam schoonmaken.
0: Ja. Nou ja, en de NS die gaat weer van alles doen om het ons heel goed te maken. Op donderdag 20 augustus worden alle treinen klaargezet in Amsterdam en in Zandvoort. Treinen richting Amsterdam worden verlengd tot sprinters. En tussen Amsterdam en Zandvoort rijden die allemaal op de normale lengte. Elk van de treinen beschikt over 2 machinisten. Een conducteur om snelle vertrektijden te garanderen. Er zijn extra perrons op het station Zandvoort. Er is een extra trap, nou dat weten we. En van vrijdag tot en met zondag, dus het raceweekend, zijn er dagelijks ruim 300 extra collega's van de NS actief om de reizigers te informeren en de weg te wijzen. Er zijn extra in- en uitcheckpalen. Nou ja, kortom, onderweg tussen Halfweg en Zandvoort wordt de weg afgesloten met omleidingen voor het wegverkeer. Storingsploegen, sleeplocomotief, alles staat standby om alles wat mis kan gaan te verhelpen. Nou ja, je hoort het. Iedereen zet weer zijn beste beentje voort om deze laatste Grand Prix in Zandvoort tot een geweldig succes te maken. En heel leuk, heel bijzonder om mee te maken dat dat met die trein ook zo perfect kan gaan.
1: En weet je nog dat wij vorig jaar of het jaar daarvoor nog Gustav Zonneveld over de uitzending hadden. Want
0: precies.
1: Die werkt bij de NS en die woont in Zandvoort. En die zie je ook op, hoe noem je dat, Geographic.
0: Ja, en het
1: was ook is hij ook in beeld.
0: Er was
1: ook
0: een documentaire waar die over haar werk ging.
1: Ja.
0: En nou, ik weet niet of ze dit jaar ook weer meedoet.
1: Ik geloof het wel. Ja,
0: ze zal een van die 300 extra collega's zijn.
1: Ze ontvangt de mensen. Welkom in Zandvoort. Nou, ik vind het wel leuk. Het is ook misschien wel speciaal, omdat het de laatste keer is. Ik weet niet of er nog grote artiesten gaan komen deze kant op. Maar daar zullen we volgende keer wel even over beginnen.
3: Alleen maar.
1: Iedereen wil natuurlijk hier graag optreden.
3: Ja, ja, allemaal bekende namen.
1: Ja.
3: Nou, dank jullie voor deze nieuwtjes.
0: Ja.
3: Even naar een ander nieuwtje, een triest nieuwtje, waar ik toch ook heel even aandacht aan wil besteden. Afgelopen woensdag is Glenn Hazard ten gevolge van een motorongeluk overleden. En ik dacht, ja, dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Laten we even luisteren naar een van zijn nummers. In memoriam, Falling Slowly van Glenn Hazard.

0: Ja, Falling Slowly van Glenn Hassard. 52 jaar mocht hij slechts worden. Maar we gaan nu even naar een heel vrolijk onderwerp. Het vrolijke onderwerp zit al smachtend te wachten aan de andere kant van de telefoon. Ergens bij een plas hoorde ik, zowaar. Ik ga hem er even bij halen. Huppatee, volgens mij is hij er. Ben je daar, Willem?
1: Ja, ik ben er wel, maar ik wacht even op die vrolijke noot. Maar dan komt hij.
0: Ja, laat maar horen, laat maar horen. Of moet ik hem laten horen?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Een mooie pittoreske Zandvoort.
0: Ja. Hoe gaat het met je?
1: Geleden. Ja, het gaat goed. Het gaat hartstikke goed. Dus hoe lang ben ik al weg in Zandvoort? Een klein jaartje, denk ik.
2: Is het alweer zo lang, Willem? Goedemorgen, ja, Willem. Dit is Beb. Jemig, Willem, wat missen we je? En wat mis ik je ook? Want we weten natuurlijk wat je allemaal deed met deze stem op de radio. Ja. Op onze radio. Maar ik weet ook wat je allemaal achter de schermen deed. En ik als poetsvrouw hier weet ook dat jij de huismeester was. Potverdomme man, wat mis ik je?
3: Dan missen we hem zeker.
2: Als er iets stuk was, hup, daar was Willem met de waterpomptang.
1: Met de waterpomptang, terwijl het gelden moest worden. Nou, met de waterpomptang. Hè?
2: Zeg Willem, wat heb je ontzettend veel hier gedaan en wat wordt je nodig gemist? En je zegt bijna alweer een jaar. Waar ben je naartoe gevlogen?
1: Nieuwkoop.
2: Nieuwkoop? Waar is Nieuwkoop in godsnaam?
1: Nieuwkoop, dat ligt tussen een driehoek van Assen, Rolde, Abu Dhabi.
2: Oké. Het is mij helemaal duidelijk. Ik heb ook heel veel verstand van aardrijkskunde.
1: Het ligt in het Groene Hart. Alphen is de grootste plaats hier in de buurt.
2: En hoe kom je daar? Dat je weggaat uit Zandvoort, dat was natuurlijk al iets wat je in het geheim hebt voorbereid. Want wat een bruisend man betaamt, weg was je.
1: Jij ziet het niet aan, maar ik geef het toe. Maar ik ben ook 65, dus...
2: Ja, dat is niks, hè? Dat is 55 in 2026. Ja, kom op.
1: Kijk, de mogelijkheid deed zich voor om de overstap te maken en het huis in Zandvoort te verkopen en een huis in Nieuwkoop weer kopen. En ik heb, jullie weten, ik heb altijd wat met water gehad, de zee.
2: Ja.
1: En nu heb ik dan zoet water en het water is gebleven, alleen het adres is anders. Ja.
2: Jo. En jij bent hier in Zandvoort, heb je je ontwikkeld tot een enorme radioman. Een team samen met Charles Duif, maar zelf heb je werkelijk heel veel programma's gedaan. Je hebt ons ook verleid om even geen rust aan de kust te gaan maken. Want die andere week deden jullie The Boys and That One Girl Are Back in Town. Radiostilte heet dat na jullie vertrek. Ja. En dan zitten wij die week later wel met z'n drieën te kwetteren. Maar hoe is het met jouw radiohart, Willem?
1: Mijn radiohart die bonkt nog steeds. Hij klettert er bijna uit.
2: Vertel.
1: We hebben natuurlijk hier in de buurt, in Nieuwkoop natuurlijk ook een soort van een lokale radio. Dat is een beetje een gek verhaal. Mm-hmm. Het is een groot lokaal radiostation. Dat is gesitueerd in de A.
2: Mm-hmm.
1: Dat heet Holland Midden. Nederlands, heel veel Nederlandse muziek.
2: Ja.
1: En er was een hele groep mensen die vonden het leuk om ook sport erbij te doen. Bijvoorbeeld wat Rob Hangers doet, met heel veel succes.
2: Zaterdag
1: sport. Nou, ze kregen bij de grote lokale omroep de kans niet meer om dat te doen. Omdat het bestuur daar, het leek wel een beetje op het bestuur van ZFM. Je kent er alles mee, maar ook niks. Dat is niet verkeerd bedoeld, maar het is gewoon, het zijn geen radiomensen.
2: Nee, het is bestuur.
1: Het is bestuur. Mensen en bestuurlijke functies en kwaliteit. En dus, ja. Ik heb dus op een gegeven moment, via ging dat natuurlijk, kreeg ik te maken met Neo Radio. En Neo Radio, dat is dus een radiostation in Nieuwkoop.
2: Mm-hmm.
1: Een internetradiostation. Dus geen vaste zender, geen zendvergunning, geen... Wat ze hebben, is een hele goede locatie met nieuw spul, digitaal spul, digitale tafel.
2: Dat klinkt als vrijheid.
1: Dit is waar het voor mij ooit allemaal begon.
2: Ja.
1: Radio gebeuren en absoluut onafhankelijk zijn van wie dan ook.
2: Ja.
1: Ik ben heen geweest, op uitnodiging ben ik heen geweest en dat klikte gelijk. En En toen zeiden ze van, wat wil je precies gaan maken? Ik stuur even een linkje van een van de programma's die ik toen maakte toen ik het alleen deed. Mm-hmm. Ik heb ook een periode gedraaid met The Boys en The Girl.
3: Ja,
1: dan weten jullie alles van. Toen hebben ze dat geluisterd en toen zeiden ze, nou, we willen graag een tweede gesprek. En ik denk waarschijnlijk omdat ze tijdens het eerste gesprek mijn accent niet konden verstaan of zo. Je weet het niet. Ja, je weet het niet.
2: Je maar dacht, goed, ik ga nu heel goed articuleren.
1: Dank u. En toen was het op een gegeven moment, wanneer weer begin? Ik zei, ik heb natuurlijk wel een paar noten op mijn zang. Ik zei, enkele slechts. Toen zijn ze, brand is los. Ik zei, ik wil carte blanche. Ik zei, dan draai ik op mijn best. Ik bepaal zelf wat ik draai en wat voor programma's ik draai. Wil ik een thema-uitzending doen? Ga ik een thema-uitzending doen? Wil ik de gasten in hebben? Komen de gasten in? En toen zei die man, ja, maar dit kennen we helemaal niet. Nou, dankjewel. Dus zeiden ze van, we zijn nu al blij met je. Nou, dat is alleen maar goed.
2: Jo.
1: Maar goed, toen zei die man, die zegt van, ja, wij hebben natuurlijk een voetbalradiostation voor de weekenden. Daar wordt meestal hoofdzakelijk voor gebruikt. Zou jij het op een woensdag willen doen? Nou ja, de ene dag, of de ene week, kan ik een ochtenduitzending doen. En de week erop een avonduitzending. Dus op een woensdag.
2: Ja.
1: En daar waren ze gastvoerlijk blij mee. Want nu hebben ze weer een stukje vulling in de week aan radio.
2: Ja.
1: Maar dan ook gewoon echte live radio.
2: Ja.
1: En ik heb gezegd, en er is nog één ding wat ik heel graag zou willen. Ik zeg, dat is dat die webcam uitgaat, dat ik ga draaien.
2: Mm-hmm.
1: Ik zeg, want ik erg me de stijf aan. Als ik daar zit te draaien en ik heb continu de geloer op mijn, op mijn rug, zeg maar.
2: Ja.
1: Toen zei die man, waarom vind je dat zo vervelend? Ik zeg, mijn filosofie over radio maken is gewoon, ik zeg, dat jij als radiomaker ben jij een muzikaal boek aan het schrijven.
2: Ja.
1: En de luisteraar leest het, maar dan met zijn oren.
2: Ja.
1: Ik zei, die heeft zijn eigen beleving, die maakt zijn eigen verhaal bij die muziek. Ik zei, dat moet je niet kapot maken door er een webcam op te zetten. En dat begreep hij wel.
2: Te gek, Willem. Dus je hebt nu eens in de twee weken daar in Nieuwkoop weer een radioprogramma. En dan draai je jouw muziek. Wat horen de luisteraars?
1: Wat ik altijd deed, zie je hem ook. Dezelfde manier,
2: joh. Ik had het er vanmorgen nog met Dolle en Han over dat jullie zo zachtjes aan zijn vertrokken bij Zandvoort. Ook Charles, die heel veel programma's deed. Gerry kom ik nog wel eens in het dorp tegen. Het was eigenlijk een soort stille aftocht terwijl jullie trompetgeschal hadden verdiend. Want er zijn hierna heel veel stille momenten in de studio. Maar als we jou nou willen horen, je zegt het is een internetzender. Hoe werkt dat dan? Kunnen wij dat door het hele land of is dat plaatselijk?
1: Ik ga ervoor zorgen dat als ik ga draaien, dat de link, de directe link.
2: Ja.
1: neoradio.nl er staat. En daar komt gewoon een live link op te staan. Als je erop klikt, boom, dan hoor je het.
2: Dat is de toekomst, hè?
1: Ja, zo hoort het ook. En als je nou bijvoorbeeld terugluistert, dat je denkt van, verdorie, ik heb een uitzending van die bruis gemist. Mm-hmm. Ik kan het voorstellen natuurlijk. dan klik je gewoon op gemiste uitzending en boom, je zit er gelijk op.
0: Oké, mooi.
1: Geef je hoeft niet eerst. Nee.
2: Goh, nou, je klinkt bruisend als altijd, Willem.
1: Ja, maar ja, helemaal. Sinds ik over ben gestapt op kalkontabletten, bruis ik als een gek.
2: Nou ja, je zegt, ik ben toch weer aan het water. Nieuwkoop heeft een grens aan de groot water. Kleine gemeente. Je bent daar, denk ik, alweer helemaal geworteld. Hè? Zo jouw...
1: Ik heb gekregen hier advocaatje.
2: Mm-hmm.
0: Wat vertel je nou?
1: Ik heb hier al een bijnaam gekregen. Ik woonde hier net een week geloof ik of zo.
2: Ja.
1: Daar had ik al een bijnaam advocaatje.
0: Advocaatje? Hoezo dat dan?
1: Ja. Nou, op een gegeven moment ga je als koffie drinken en het is heel erg gezellig. En ik ben zijn van willen jullie wat fris drinken? Nou, ik heb eigenlijk wel zin. Advocaatje met slag op.
2: God.
1: En en dan hebben ze doorgegeven aan de barbies. En die dame van de barbies, die komt naar buiten en zegt, wie was diegene met dat advocaatje?
2: Aha.
1: En we werden wel in huis. Nou, en daar bleken ze toch wel fles in huis te staan. Dus ik kreeg een cognacglas. Je kent zo'n glas, een bolglas.
2: Ja.
1: Alle vol met advocaat, dopslag om erop. Ach, ik heb de dag van mijn leven. En toen zei hij...
2: En je zat aan je bijnaam vast, advocaatje.
1: Ja, ik noem je vanaf nu advocaatje. Dat is heel advocaat. Ja, leuk is dat, hè?
2: Hey Willem, ik denk dat Dolly, die kan heel goed luisteren. Ik ben al aardig doof. Ik denk dat Dolly op onze site de link wel gaat zetten. Voor jouw oude fans. Om jou te kunnen beluisteren.
0: Ja.
2: Ik ben...
1: Ja, net als ik kom helemaal goed, maar wij houden hem wel contact, hoor. Want het is niet zo dat ik Zandvoort uit ben en we hebben geen contact meer. Ben jij gek?
2: Nou, ik zie je hier nooit meer, Willem. En ik moest van de week ook zelf het brandnetel voor de deur verwijderen. Ik zie geen spoor meer van je.
1: Want ja, je moet er echt richting het station, want daar ligt het spoor namelijk. daar moet je daar naartoe.
2: Kom dan alsjeblieft niet met die 50.000 bezoekers die we per dag bij de Grand Prix verwachten, hoor.
1: Ja, volgende week op die week erop weer, hè. Dat wordt wat, ach, ik hou mijn hart vast, echt.
0: Ja, ja, ja, wij ook.
1: Maar ja, goed, doe maar, ja, je mag er iets van vinden. Het hoort erbij en het is een leuke melkkoe geweest, vind ik.
2: Ja, het is ook de laatste keer en dan kijk je altijd met blijdschap terug.
1: We zien ook, de mensen gaan ook allemaal weg nu in één keer, hè.
2: Nou ja, weet je wat je altijd met scheiden der wegen hebt? Dan houden we zielsveel van elkaar. We houden nu ook met z'n allen ineens van Formule 1-auto's.
1: Ja,
2: maar voor jou hielden we altijd, hoor, Willem. Voor jou hielden we ook toen je er gewoon nog was. Je wordt nodig gemist.
1: Hoezo hielden?
0: Ja. Nou, door jou... Let op de nuance.
1: Die was heel erg betrokken bij de Formule 1. Prins Bernhard is dat, junior.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ja.
1: En hij zegt, wil je het niet van me overnemen? En hij begint er niet aan, joh. Ik zeg, iedere dag een nieuwkomende Zandvoort. Ik heb net zo goed weer plezier in hem gaan werken.
0: Ja, ja. Zou je net zo goed kunnen doen, ja. Dan. Ja.
1: Maar hoe gaat het met CMM? Blijft dat nog? Of,
2: Daar gaat Dolly op antwoorden.
0: Oh, ja, dat is voor ons als vrijwilligers die hier programma's maken nog een heel groot vraagteken, Willem. Ja, we hebben geen idee wat ons staat te wachten. We moeten natuurlijk door heel Nederland... moet iedere lokale radioomroep zich committeren aan de streekomroep.
1: Ja.
0: De keuze is gevallen op Haarlem 105... om daarmee een streekomroep te gaan maken. Maar geen van de medewerkers weet nog... In hoeverre dat verloopt en of het wel en hoe het gaat ingevuld worden. We hebben allemaal geen idee. Dus ik kan er niks zinnigs over vertellen.
1: Nee, maar goed, kijk, wat dat betreft, ik hoor daar helemaal niks meer over natuurlijk. Want ik zit ook niet in die family groep zit ik ook niet meer in. En,
0: nee.
1: Ik kreeg alleen maar mailtjes waar met CWM te maken had. Dus toen ben ik ook uitgestapt. Dus
0: Ja. Maar ja, wij ontvangen ook niet.
1: Allemaal iets wordt. En wellicht komt er misschien ook ooit een soort internetradiostation vanuit Zandvoort. Ik bedoel, Nora Radio is er al.
0: Ja, dat hebben we al vanuit Zandvoort, Nora Radio. En, maar dat is alleen muziek de hele dag door.
1: Dat is hele dag
0: dus
1: muziek,
0: nog geen verbale programma's. Maar nee. dat zal gerust geïntegreerd gaan worden... Ja, als Zandvoort geen Zandvoortse omroep meer zal hebben. Maar ja, misschien gaat het wel door. We weten het niet.
2: Nou ja, het is ook afhankelijk van onze lieve luisteraars... die nu heel veel info krijgen. Maken jullie je met z'n allen eens eventjes hard... om dat ZFM op de zender te houden? En om,
1: We hebben één keer zo'n actie gehad... en dat is verschrikkelijk goed verslaan. Dus ja. Weet je nog... Ja, van ja, Willem Bruis Zandvoort uit. Het is gelukt.
2: Daar waren we even niet op bedacht, Willem.
1: Ja, ik eerst niet tekenen trouwens, maar goed, dat is een ander wel.
2: Nou.
1: Nee, maar goed, weet je, ik denk er ook les aan te horen aan die uitzending. Ook met die gekke, kleine duif ook, met zijn 1,35 meter.
2: Die duif met zijn typetjes.
0: Ja. Ja, want Willem, we hebben natuurlijk in aanloop naar dit belletje... hebben we even contact met elkaar gehad. En toen opperde jij, misschien is het leuk om binnenkort... of tenminste over een paar maandjes... is met z'n allen een kerstuitzending te maken. Was dat een gebbetje van je of meende je dat echt?
1: Als er dan één iemand bij CWM serieus is...
2: Dan ben jij het niet.
1: Charles. Nou ja, kijk, het is een beetje... Maar het is zoiets wat geboren als een hersenspinsel. En ja, de smaakmaker wil ik niet zeggen. Dat vind ik zo'n woord. Maar ik bedoel, dat waren jullie en dat waren wij met z'n drieën.
2: Ja. Nou, dank voor het compliment.
1: En als je dat kunt gaan samensmelten tot een uitzending waar ze dan in lengte vandaag over praten. Ja, dan moet je wel zoiets beginnen.
0: Ja, nou, Beb en ik en Hanny, wij hebben het erover gehad. En het lijkt ons ontzettend leuk om eens één keer zo'n hele speciale uitzending te gaan maken. Dus ja. Wat dat betreft...
1: Weet waar je aan begint, hè?
0: Ja, dat weet ik. Ik weet waar ik aan begin.
3: Dolly die had het er al over een hele catering dan ook aan te roepen.
2: Nou, dat was,
0: nee, dat
2: ik
0: was
2: eigenlijk.
0: Beb. Dat,
3: oh,
0: was
3: dat was Beb.
0: Ja.
3: Oh, okay.
0: Ik kwam wilde ook catering.
2: Ik kwam met een lege maag binnen. Ik denk, we doen ook catering.
1: Ja, nee, hartstikke goed. Nee, dan moet je wel aan denken natuurlijk. Ja, je moet kijken. Als je zoiets doet, dan moet je ook gewoon goede afspraken maken.
0: Zeker.
1: Met de vorige kerstuitzending, dan zag ik Charles onzedelijke dingen bij die dominee. Nou, dat kan echt niet.
2: Nou, ik zag jullie nieuwjaarskaart van The Boys Are Back and The Girl. Met z'n drietjes. Dat was ook al een waanzinnig thema. Nee, maar ik denk, ik voel dat er hier iets gaat groeien. Het schijnt ook te gebeuren dat mensen tijdens zeer ingewikkelde onderzoeken op iets unieks komen. En ik denk dat het woord hier al is gevallen. De kerstspecial van Teams is back in town. Hè? Want wij zijn toch een team geworden zo op die vrijdagen.
1: Ja, dat was vanaf het begin al zo. Hè? Ik bedoel,
2: ja. Nou, hartstikke... Ja,
1: dus, want ze zeiden altijd, van de girls gaan verder waar de boys stoppen. En dat klopte.
0: Ja. Zo is het gekomen. Hè?
2: Zo zijn wij wel begonnen. Maar ja. We hebben nu toch wel eventjes... De bruiser aan de telefoon om eens eventjes dik te gaan denken. Maar dat is niet aan de luisteraars, want die gaan een petitie starten. Die hebben hun eigen bezigheden vanaf nu te doen. Het is nu aan ons.
1: Het is hartstikke goed. Ja, natuurlijk. En wij houden daar contact over.
2: Doen wij.
0: Gaan we zeker
1: jullie
0: doen, Willem.
1: Maar, jullie leggen de verbinding maar, want je moet Charles ook in kennen natuurlijk.
0: Tuurlijk, ja natuurlijk.
1: Kijk, als je luistert, luister je Charles? Nee, ik zie niks.
2: Nee. Nou, nee. Ik zie wel allerlei lichtjes hier ineens aangaan, maar goed.
1: Dat zal het zijn.
0: Nou, hey Willem, we gaan contact houden en nou, hopelijk komt het ervan, zo'n gezellige kerstuitzending
1: ja,
0: met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: En als het dit jaar niet lukt, dan houden we hem gewoon in het snotje voor volgend jaar. Joh, kerst komt altijd weer terug.
2: Ja, kerst herhaalt zich, dat heb je wel, hè?
0: Ja, dat is een voordeeltje.
1: Maar
0: ja.
1: Dan hoop ik echt één ding wel, dan meen ik oprecht, dat de studio... En dan weer uitkomt te zien zoals die levende kerststal van 2-3 jaar geleden.
2: Ja.
1: Afgelopen jaar vond ik het een bewijs naar niemand, maar dat vond ik een aanfluiting. Ik denk, ja jongens, daar zijn we niet druk voor geweest.
0: Nee.
1: De mensen die keken daarna uit.
0: Dat klopt, maar er was ook niks meer in huis om de elektra op aan te sluiten.
1: Ja.
0: Allemaal weg.
1: Ja, even naar buiten moeten kijken, naar de keukenkant. Want voordat ik wegging, heb ik daar gigantische windmolen in gezet.
2: Die is van dak gewaaid, geloof ik.
0: Hadden we toch kabeltjes voor nodig en die waren er niet meer. Dus...
1: Oh, joh, zeg maar. Die zullen we de schuld eens geven.
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Gaan we niet doen.
0: Nee, zo is het.
2: Nou, Willem, laten we eerst van de zomer genieten. Jij daar ook in Nieuwkoop. Ja, en wij houden contact. Ik voel tussen ons alweer van alles bruisen. Heel veel succes daar. Heel fijn dat je met ons hebt willen praten. En nou, tot snel. Iets anders verzin ik nu niet.
1: Snel. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn, maar ja. Misschien haken de luisteraar nu al af, ik weet het niet.
2: Nee hoor. Die zijn heel erg druk, want die denken, verdomme nog aan toe. Hoor ik daar het oude ZFM? Het is toch tegenwoordig ZFM? Het moet doorgaan. Het moet doorgaan.
1: Wij houden contact.
0: Zo is dat, Willem. Fijn je stem even te hebben gehoord weer.
1: Wederzijds.
0: En we blijven even met elkaar in contact om te kijken of we nog iets geks kunnen verzinnen. Nou, dat moet helemaal voor ons als clubje niet zo moeilijk zijn, lijkt mij.
2: Lijkt mij ook niet.
0: Oké, man. Oké.
1: Succes,
0: dankjewel. Dankjewel. Groetjes aan je meisje. Doeg.

0: Ja, u heeft hem ongetwijfeld herkend. Cat Stevens met A Wild World. Komend weekend gaan we op de Amsterdamse Tour. En ik heb hier een medley klaarstaan van Johnny Jordaan. Want we moeten het natuurlijk wel een beetje in gaan kleden. We zitten nu al op de vrijdag. Dus dan een beetje ter aankondiging 1
1: augustus,
0: van...
1: 1 augustus, dat is zaterdag.
0: Precies. Dus we gaan nu over naar een Amsterdamse medley. En we gaan de zaterdagavond heel veel horen van die liedjes.
1: Ja, kom,
0: ik zou
1: er, maar
0: zeggen,
1: in. Kom er maar in, Dol.
0: Ja.
1: Waar gaat-ie dan?
0: Ik zou zeggen, we gaan met dit nummer de uitzending van het eerste uur uit... Dus daarna gaan we naar het nieuws en de reclameboodschappen. En dan zijn we weer bij jullie terug. En dan gaan we met een liedje starten. Voorafgaand aan het nieuwe verhaal van onze Hanny. En dat gaat over...
1: En ik ga een dagje naar het strand.
0: Een dagje naar het strand. Als ik het niet dacht. Hé, hey, ik kan ze niet vergeten. Johnny Jordaan, daar komt ie. Tot over een uurtje. 10 minuten bedoel ik.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schoolrol en Bergen 4 kilometer en 10 minuten. En

Ik loop toevallig langs een flinke spiegel en doe even een stap terug om te kijken of ik echt gezien heb wat ik denk dat ik net gezien heb. Of dat ik me in de gauwigheid hopelijk heb vergist. Echt niet, echt niet. Oh, wit, wit, echt wit. Ik moet zo'n beetje de witste inwoner van Zandvoort zijn. Holy cow zeg, hoe wit kan een mens zijn? Deze lijkbleke kleur is niet bepaald een visitekaartje voor onze badplaats. Eind juli, en ik ben nog wit. Nou, hoog tijd om daar wat aan te gaan doen. Dus, dat wordt strand. Ik smeer me thuis vast in, dat scheelt straks een hoop gedoe. En ter plekke aangekomen, zoek ik een rustig plekje een beetje dicht bij het water. Ik spreid mijn handdoek uit en net als ik mijn spulletjes uit wil pakken, steekt er een enorme windvlaag op en die blaast mijn handdoek richting Bloemendaal. Oh, jezus, ik had misschien iets op de hoeken moeten leggen. Ja, hoe kan dit nou toch eigenlijk? Windstil weer met slechts een klein briesje, had die gast uit de beeld gezegd. Met mijn spullen klem onder mijn oksel sprint ik achter mijn handdoek aan. Nou ja, sprint. Als een slechte imitatie van hardeloopster Femke Bol probeer ik huppelend zo min mogelijk contact te maken met het gloeiend hete zand. Nou, eenmaal weer terug op mijn plekje, kwak ik snel mijn tas op de handdoek en leg op alle hoeken wat spulletjes, zodat het zaakje nu wel blijft liggen. Zo. Nou kan ik eindelijk zelf ook neerploffen. De wind is gaan liggen, alleen nog dat voorspelde kleine briesje. Heerlijk, heerlijk, jongen. Oh. Boekje erbij, muziek op mijn oortjes, het grote geniet.

zitten en het bijkleuren kan beginnen. En ik dommel zo waar even weg. Ik drommel, ik droom over zon, zee, kabbelend water. Kabbelend water, water, water, water. Het zeewater spoelt intussen over mijn voeten en de onderkant van mijn handdoek voelt als een natte dweil. Nooit aan gedacht dat het vloed kon worden. Ja, weet ik veel. Ik kom hier nooit. Nou, wegwezen hier. Wegwezen als de sodemiet te verkassen. Ik graai mijn spullen bij elkaar en verhuis een stuk naar achteren. Even kijken, even kijken. Ja, hier dan. Ja, prima. Prima. Dit is een lekker rustig plekje. Ook lekker alleen met dat briesje. Heerlijk. Zo, nou, ik leg. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dit geloof je toch niet, ja, hè, jongens? Hoor. Alsof de tuffel ermee speelt. Het voorspelde briesje wordt een bries. Van onder tot boven zit ik onder een zandjim. Ik lijk wel een gepaneerde schnitzel. Ach, nee, echt heerlijk hoor, zo'n dagje strand. Nou, ik had er toch echt andere verwachtingen van. Ontspannen. Probeer even te ontspannen. Ik moet proberen te ontspannen. Even een koelslokje water dan maar. Is altijd lekker. Ik pak mijn flesje en jezus, man, ik verbrand ze wat met tengels. Hoe bedoel je koelslokje? Mijn flesje heeft de temperatuur van hete thee. Nou, dan maar eerst mijn broodje. Waar is mijn broodje? Waar is mijn broodje? Waar is mijn... Ik had toch een broodje? Waar is mijn... Oh, hier. Onder een hoopje zand in mijn tas. Jeetje, dat lijkt wel net uit de oven te komen. Maar het ziet er nog best smakelijk uit. En ik had er ook echt mijn best op gedaan. Kaas, tomaatje, gekookt eitje. Lekker, lekker, heerlijk. Tja, fladder, fladder, tja, tja, tja. Net als ik hem uit het zakje wil halen, landt er een uit de kluiten gewassen meeuw naast me. Zo'n vliegende hooligan met zo'n scherpe snavel en van die gemene priemende ogen. En hij probeert me vals te intimideren. Zo van, geef vrijwillig dat broodje, geef vrijwillig af dat broodje. Dan blijft het gezellig hier. Nou mooi niet. Mooi niet. Ik laat me toch zeker niet gek maken door een meeuw. En net als ik mijn eerste hap wil nemen, grist die gevleugelde kalerenleier met een razendsnelle sprong daar. Mijn broodje uit mijn handen. En gaat pontificaal iets verderop naar binnen zitten schrokken. Ja, recht voor mijn ogen. Zodat ik het goed kan zien. Dit is toch te gek voor woorden. Dit is toch te gek voor woorden. Hé, smaakt het? Vieze scheidlijster, roep ik. Lekker eitje, hè? Nou, stik er maar in. Jongen, ik zit gewoon te shaken, zeg. Ik ga maar even de zee in om letterlijk en figuurlijk af te koelen. Want dat is wel nodig. Even door. Jongen, koud, koud. Nou, dat afkoelen, dat zal wel lukken, zeg. Dat is ijskoud. Dat water lijkt wel smeltwater van een gletsjer. Dat is niet te doen. Dat is niet te... Nou, kom op, Han. Nou, niet zo trutten. Die andere badgasten gaan ook gewoon door het water. En ook gewoon echt door. Ik verzamel al mijn moed. Strek mijn vier uit. En loop de golven in. Eerst tot mijn enkels. Dan tot mijn knieën. En daarna tot borsthoogte. Ja, ja, ja. En net als ik besluit kopje onder te gaan, een kwal. Een kwal! Zo'n reusachtig doorschijnend monster met slechte bedoelingen. Nou, na mijn meeuwenavontuur heb ik absoluut geen zin in een kwallenbeek. Eruit, onmiddellijk. Ik spetter zo snel als ik kan terug naar het strand. Jezus, hebben andere mensen hier dan geen last van? In de verte hoor ik iemand roepen. Kom erin, Ans! Het water is heerlijk! Ja, ja. Voor ijsberen misschien. En het is te hopen dat Ans van kwallen houdt. Ik kijk om me heen. Ben ik nou zo afgedreven of zo? Het strand ziet er heel anders uit, hoor. Ik had mijn spullen toch hier ongeveer? Waar is in hemelsnaam mijn handdoek? Op de plek waar ik zo ongeveer dacht te lichten... heeft zich een gezin geïnstalleerd met een complete kampeeruitrusting. Twee koelboxen, vier strandstoelen, een windscherm... een parasol, een uitklapbare tafel en een barbecue... En daarnaast zit een groep jongeren rondom een pak krattenbieren en een enorme geluidsbox. De bassen zijn waarschijnlijk tot in Noordwijk te horen. En daar, precies tussen deze zooi ongeregelde groepen strandbezetters, ligt mijn handdoek. Oh my god, dat wordt dus weer verkassen. Oh, want tussen die dreunende bastonen en die lucht van verschroeide braadworst en knoflookjasliek, daar kom ik niet tot rust hoor. Nou, nog maar een stuk naar achteren dan maar. Even kijken. Hier. Perfect. Niemand te bekennen. Heerlijk. Nou, en nou niet verkrampt proberen te ontspannen. Gewoon loslaten. Laat los. Ja, kijk. Dit is wat ze bedoelen. Zon, zee,
Een beetje mijmeren, een beetje wegdoezelen. Heerlijk relaxed genieten. Dit is het perfecte strandgevoel. Poppelen, poppelen. Zo pijn, fuck! Ik word wreed verstoord uit mijn zenmoment. Genoeg, genoeg. Het is genoeg geweest voor vandaag. Ik wacht niet af tot ik als doel of als doelpaal gebruikt word. En dat papa tegen dat kleine ettertje roept dat die mevrouw een beetje in de weg ligt. Ja, nou, en ik wacht ook niet af tot die boys met die geluidsbox, die harsdamp en die lachgasballonnen helemaal uit de ritmische plaat gaan. Ik ben er klaar mee. Voor het laatste keer pak ik mijn spullen bij elkaar. Ik ga naar huis. De groeten allemaal. Eenmaal thuis, nadat ik al het zand heb afgespoeld met de verkwikkende douche, kijk ik nieuwsgierig even in de spiegel. Ik had vaker moeten smeren. Ik heb veel te weinig gesmeerd. Foutje, foutje. Nou ja. Ik ging naar het strand om niet meer de witste inwoner van Zandvoort te zijn. En dat is volledig gelukt. Maar ja, nu ben ik wel de meest rood verbrande.

0: Ja, met de Tramps sluiten we dit onderdeel, vaste onderdeel inmiddels van het programma Even Geen Rust aan de Kust af. Welkom weer terug. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het verhaal van onze Hanny. Het was denk ik voor velen heel herkenbaar.
1: Ja.
0: Denken aan zo'n lekker dagje rust aan het strand en dat je aan alle kanten allerlei...
1: En ook die meeuw,
0: Ik
1: zat laatst aan zee op het bankje op de boulevard en ik had een broodje. Nou ja, wij zijn als Zandvoorters natuurlijk helemaal alert. Ja. Dus ik had mijn broodje heel goed vast. Nou joh, ik kreeg gewoon een klap met een vleugel in mijn gezicht.
0: Ja.
1: Hij heeft hem niet gekregen. Hij zat verderop dik beledigd te zijn.
2: Ja.
1: Maar ik dacht eerst dat iemand me een klap op mijn kop gaf.
0: Oh.
1: Nou, Rieke kwam niet meer bij. Gewoon een meeuw, joh.
0: Ja, ja.
2: Je was vleugellam.
1: Klap in mijn kop. Nou ja, we hoeven morgen niet per se naar het strand, want ik geloof dat het wat bewolkt is.
0: Ja.
1: Maar er is morgen wel weer Ibiza. Weer Ibiza-markt.
0: Leuk.
1: Op het Gasthuisplein. Eén groot vakantiegevoel.
0: Oh, dat is natuurlijk verplaatst, hè? Want normaal is het op het Badhuisplein, hè?
1: Ja. Nou, het is morgen ook Badhuisplein.
0: Oh, wel.
1: En Boulevard Vavoos. 100 sfeervolle stands. Nou ja, we kennen het inmiddels. Het is geregeld. Handgemaakte items. Bohemien, must-haves. Nou ja, er is ook nog een muzikaal duo. Die spelen, ik heb ze ook gezien, de dames. Spaanse gitaarmuziek.
0: Leuk.
1: Het is morgen tussen 11 en 6 uur op het Badhuisplein. Ja.
0: Nou,
1: en daarna
0: gezellig.
1: Zullen ze denk ik de kermis op gaan bouwen. Hè? Want het schiet op. Het schiet op.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Dus,
2: zijn jullie ooit in Ibiza geweest?
0: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Ja,
0: jij wel?
2: Jaar, toen 100 jaar geleden of zoiets.
1: Kunnen we daar binnenkort weer een column over tegemoet zien?
2: Ja, ik was 18 of 17 of zoiets. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja?
2: Ja, ik kan een column erover maken, ja.
0: Ja, toen ik 18 was...
2: Ik weet wel dat daar zo'n bioscoop was, Pasha. Ik geloof dat iedereen daar nu nog steeds naartoe gaat.
0: Ja?
2: En dat je toen al voor een Cuba Libre 3 keer of 4 keer zoveel betaalde als buiten die discotheek.
0: Ja, ja, ja,
2: of een colaatje.
0: Ja, logisch.
2: En tegen de tijd dat, dat ze gingen sluiten, kwam er water uit het plafond. Ging een beetje het lichte blauwer worden tot wit. En dan kwam er water uit het plafond. En dan dacht je echt van, ja, nou is het dus tijd om te gaan.
1: Wat een leuk idee.
2: Ja, ja.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Nee, toen ik 18 was, woonde ik op Mallorca.
2: Oh,
1: ja. Kijk.
2: Jeetje.
0: Ja, ja, en dan werkte ik als reisleidster.
1: Ook niet armoedig.
2: Met 18 jaar al, dat vind ik heel stoer.
0: Ja, 18 jaar ben ik
1: toen gegaan. Ik 18 jaar was, zat ik achter de drumstel bij Soulful Blues Quality.
0: Jeetje, ja, het is toch
1: en toen gingen wij overal naartoe. Wij gingen ook naar de zusterstad van Haarlem, Osnabrück.
0: Ja.
1: Met een hele touringcar vol fans.
0: Leuk, ja.
1: Werkelijk. Ik zit woensdag nog altijd op het terras bij Bertram. En dan kom ik altijd nog een oude fan tegen, Ellen. Oh, heerlijk.
0: Ah.
1: Ja, dan denk ik natuurlijk met liefde terug aan onze tijd met Ruud achter het orgel en Dane Clark. En wat vertelt Hanny mij daar?
2: Ja, ik hoorde, ik hoorde Ellen Clark op de radio.
0: Ja.
1: Ja.
2: En die vertelde dat hij bezig is met een kerstalbum samen met zijn vader.
1: Wat leuk.
2: Dat allemaal de duetten komen er. En dat komt tegen kerst uit. Maar ja, hij zegt het is midden in de zomer. Staan wij dus...
0: kerstliedjes te zingen. Ja.
2: Ja, ja,
0: ja, ja,
2: ja. Maar hij zegt, ik vind het zo apart. Want hij heeft nu zelf een zoon. Jij weet het beter dan ik ben.
1: Hij heeft ook een zoon.
2: En hij hoopt ooit dat hij met zijn zoon ook...
0: kan gaan zingen.
2: Kan gaan zingen.
0: Ja. Ja, het mannetje schijnt heel... Of nou ja, inmiddels is het ook een grote kerel. Want hij steekt boven zijn vader uit.
2: Ja.
0: Maar
2: hij is ook
0: muzikaal. Heel muzikaal.
1: Ja, dat
0: klopt. Dus daar gaan we ook wel weer van horen. De volgende generatie.
1: Heerlijk, hè?
0: En ja, ik blijf zeggen... ik vind het kerstnummer dat Alain heeft geschreven... en vader samen met zijn vader heeft gezongen... een van de mooiste kerstliedjes ooit. Het heeft echt alles wat een kerstliedje moet hebben. En het is zo prachtig met dat orkest en alles.
2: Nou, dan gaan we dat zeker draaien met Willem en Charles.
0: Nu nog
2: als
0: niet.
2: We
0: nu nog niet.
2: Die uitzending kerstuitzending.
1: Als we die special hebben.
0: Ja. Zo is het. Zo
2: hey, ik had nog iets leuks gezien. Kan ik dat even vertellen?
0: Ja, zeker.
2: Ik heb een paar dingetjes uit Haarlem. Maar ja, dat is heel erg dichtbij.
0: Ja.
2: Maar dit is toch zo leuk. Ze staat hier. Je kent dit populaire concept misschien al uit andere steden. En eindelijk is Haarlem aan de beurt. Cinema culinaire. Nou gebeurt het natuurlijk wel vaker. En het is misschien ook wat later al. Maar ik zeg het even, want de kaarten die gaan heel erg hard. Wat is er namelijk het geval? Ik moet het even voorlezen, want ik zelf uitleg is dat niet zo goed. Het menu wordt volledig bepaald door de film. En dat zorgt voor verrassende combinaties. Soms begint je maaltijd met een brownie als voorgerecht en eindigt met een broodje als dessert. Het is een unieke manier om een film te ervaren.
1: Jo?
2: Je krijgt dus bij de gerechten, die krijg je op precies hetzelfde moment dat ze in de film ook geserveerd worden.
1: Oh, wat geestig.
2: Dus het is in de keuken is het echt een drukte van belang.
1: Oh.
2: Het wordt gedaan in de lichtfabriek van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus. En van woensdag 26 augustus tot en met zondag 30 augustus.
1: Apart?
2: Ik vertel het altijd maar vast, want er staat hier, de tickets gaan hard.
1: Ja.
2: Er worden op deze data 5 verschillende films gedraaid. Chef Charlie en The Chocolate Factory.
0: Grease. Oh, dat wordt veel chocola.
2: Wow, dat is echt wat voor ons. Grease, The Menu en Ratatouille.
0: Oh,
2: en de menu Frans? Is een spannende film waar je luxe eten bij krijgt.
1: Ja, oké. Okay. Dus, ik moet je zeggen dat ik stilval. Want afgelopen zondag was ik in onze bioscoop en daar was Odysseus.
0: Ja, de Odyssee. Ja.
1: En dan moet je toch niet aan denken dat je dan ook te eten krijgt. Want die één oog, die vrat gewoon 4 mannen van hem op.
0: Oh.
1: Die vrat gewoon en je zag gewoon hoe die dat helmpje uitspuugde.
2: Maar ik heb nieuws voor je, Beb. Je kan dus doorgeven dat je vegetariër bent, staat hier.
0: Oh.
2: Dan hoef je dat niet te eten.
1: Oh, dan krijg ik lotusblad te eten.
2: Dan krijg je alleen dat ja. helmpje.
1: En lotusblad. Geen mensenvlees. Lotusblad, dat gaf namelijk allerlei interessante ervaringen. Nou, oh, nee, ik zit even terug in de bios. Maar,
2: ja, maar goed, reserveer op tijd je kaartje, cinema culinair. En ga dan gewoon eventjes googlen hoor, cinema culinair. Want ik weet niet of je dat bij de lichtfabriek moet doen of op een ander plekje. Ze raden zelf aan om even te googlen
0: even googlen,
2: op cinema culinair.
1: Hartstikke
0: yes,
1: leuk.
0: Yes, dankjewel. Dank jullie wel weer voor deze berichten. Dus weer een paar leuke tips wat je allemaal kan gaan doen vanaf morgen. We zijn een beetje eigenlijk gericht op morgenavond. Dan is Zandvoort... wordt helemaal omgebouwd tot Amsterdam met Amsterdamse muziek. Het is de Amsterdamse muziekavond.
1: Ja.
0: Nou, en we hebben hier onderling afgesproken dat we een klein beetje aandacht zouden schenken daaraan.
1: Ja.
0: In aanloop naar de Amsterdamse avond, morgenavond. Dus ik heb er een meegenomen van René de Haan, ook Amsterdam.

0: Ja, Amsterdam. Een ode aan Amsterdam die net als René de Haan zelf niet meer is. Nee, wat zij omschrijft, dat vind je niet meer in Amsterdam. Dat nee, is... Dat is waar, eenmaal.
1: Dat festival, of die dag 1 augustus is dus morgen.
0: Ja, ja.
1: Haltestraat, Gasthuisplein en het Raadhuisplein. Daar zijn dus 4 podia.
2: 4 podia, ja. Inderdaad. Oh, okay. Gratis toegang, zoals altijd natuurlijk. Ja. En het vindt plaats tussen 8 en 12:15.
1: En neem maar lekker Piketanissy, zou ik zeggen.
2: Zo. Want dat gaat er altijd in.
1: Dat gaat er altijd in.
2: Piketanissy, nee. Dat
1: of
2: gaat
1: een advocaatje, zou ik advocaatje zeggen.
2: Zeg, want we hebben wel weer wat te vieren, hoor.
0: Wat dan?
2: Onze interim-directeur van het museum, Fokkelien Renkes Stennenberg, die de geweldige verhuizing van ons heerlijke museumpje heeft begeleid naar de huidige locatie. Fokkelien houdt ermee op en zij heeft het stokje over mogen dragen aan. En daar komt zij. Nou zeg, daar valt hij gewoon helemaal weg. Angélie Paulsen. En Angélie Paulsen is daarmee per 1 september straks de nieuwe directeur van het Zandvoorts Museum. Angélie heeft voorheen gewerkt als teammanager erfgoed bij de gemeente Haarlem. En ze heeft ook leidinggevende functies vervuld in Rotterdam, de Kunsthal, en in het nieuwe instituut Cultuurcompagnie van Noord-Holland. En nu gaat zij dus de nieuwe directeur worden van ons Zandvoorts Museum. Nou, dat is een hele interessante baan. Voor ons allen staat natuurlijk in het oude museum Hille Jansen in ons hart gegrift. En daarna heeft Fokkelien, Hilly's opvolgster, die heeft het bijltje erbij neergegooid. Want het is maar een klus. Maar daarna heeft Fokkelien dat bijltje opgepakt. Geweldig die hele overgang naar het nieuwe museum begeleid. En ook zij draagt nu het stokje door dus. Wij kunnen Angélie Paulsen gaan verwelkomen per 1 september.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu we het toch over het Zandvoorts Museum hebben.
2: Ja.
0: Wil ik toch even inhaken met een project wat momenteel gaande is en wat in september van start gaat en dan ook geëtaleerd wordt of geëxposeerd wordt in het museum. Het is ontstaan, dit project, door Therese Schwartze. Die schilderde in 1884 een Zandvoortse vissersvrouw. En nu is het ruim 140 jaar later. En nou gaat haar verhaal een eigentijds vervolg krijgen.
2: Ja.
0: Want het Zandvoorts Museum heeft de fotografe Ursula... hoe is de achternaam nou ook alweer? Nou, even Ursula. gevraagd om foto's te maken van hedendaagse Zandvoortse vrouwen. Die dus ook met vis, net zoals dat de visvrouw erop staat, om daar prachtige foto's van te maken. Inmiddels is ze daarmee gestart. En er zijn fantastische foto's gemaakt. Echt heel mooi. Alleen, er was toch wel een klein dingetje waar ze mee te maken kregen. Of in ieder geval de fotografen. Want de bijdrage die ze van het museum kreeg, ja, dat was gewoon niet toereikend om het project te realiseren. Dus ze zijn een crowdfunding gestart. En de vraag is eigenlijk, ze zoeken sponsoren en donateurs. En dat hoeft niet veel te zijn. Want ze waren van plan om 4 vrouwen te fotograferen. Maar inmiddels is dat uitgebreid tot 10. Ja, je kent dat wel. Onderweg ontstaan er ideeën.
2: Ja, ja, ja.
0: En de kosten die reizen de pan uit. Mm-hmm. Dus de vraag aan de Zandvoorters die zich eventueel betrokken voelen om dit tot dit project en willen ondersteunen. Die kunnen daarvoor gaan kijken bij voordekunst.nl/projecten. En dan even kijken bij bijvangst. Want zo heet deze collectie die gaat komen.
2: Ja, ja,
0: ik heb er een paar gezien, een paar foto's. En je weet niet wat je meemaakt.
2: Ja, ik heb ook wat gezien. Ursula van Bunt is de fotograaf.
0: Ja, klopt. Ja, dankjewel. Ja, ja. En waar zou, moet ik toch zijn zonder sidekick? Hè? Ik vind alles zo.
2: Wij zijn toch net kwik, kwek en kwak. Die maken toch ook elkaar zinnen af.
1: Vooral kwek.
0: Maar het leuke is, als je doneert, dan staat daar een tegenprestatie tegenover. En dat is niet het minste. En hoe meer je doneert, hoe groter de tegenprestatie is. En dat gaat van bijvoorbeeld een postzegel, een randje postzegels die je kunt uitkiezen van een van de gefotografeerde ter herinnering aan, tot aan een eigen fotoshoot in Kampen bij Ursula van der Bunt.
2: Dus, helemaal te gek.
0: Ja, dus lieve mensen, het is echt de moeite waard. En je kan ook als tegenprestatie een rondleiding krijgen door Ursula zelf en de foto's bekijken. Of je kan een invitatie krijgen voor de opening van het...
2: Het gaat goed hoor, met, ja, met die donaties.
0: Ik zie het, ja.
2: 60% is er binnen.
0: Ja.
2: En het is niet, ze vraagt ook niet een hoofdprijs, €3500. En daar is 21,25 al van binnen.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Je kunt meteen doneren als je op de site gaat. En nou, dat moeten we toch doen, want dit zijn toch prachtige projecten, jongen.
0: Ja, zeker. En ja, het vervelende is dat tegenwoordig alles... kost zoveel geld en de fondsen worden wat zuiniger en de bijdragers vanuit de gemeente worden minder. Ja. En ja, dus dit bedrag ook, die €3.500, die was eigenlijk nodig voor die vier Zandvoortse dames.
2: Ja.
0: Maar dat zijn er inmiddels 10, dus het gaat toch weer meer geld kosten. Nou ja, in ieder geval, lieve mensen, al is het maar een €5 of een tientje, maar help dit project te realiseren. Goed, we gaan weer even luisteren naar een leuk lied. Ik heb gekozen voor Brigitte Kaandorp met Het Komt Heus Wel Weer Goed.
3: Als je midden op het woeste water in een lekker roeiboot zit en één riem is afgebroken en de schuimkoppen zijn wit,

0: Ja, ja. Er zit toch wel een kern van waarheid in, een beetje, hè? Ja. Ja.
1: Hé, hey, ik heb een vraagje aan jullie, hè?
0: Ja.
1: Kennen jullie Banksy?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Dat is leuk, hè?
0: Ja.
1: Dat is die hele mysterieuze man.
0: Tenminste, Banksy, ja, wou ik net zeggen, Banksy zelf is een beetje lastig, maar zijn werk wel.
1: Zijn werk is heel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Het is een pseudoniem voor een Britse graffiti-kunstenaar.
2: Ja, een tijdje geleden heeft hij zich wel bekendgemaakt. Ja, dat is iedereen weer vergeten.
1: Ja, hij heeft zijn identiteit nooit officieel bekendgemaakt. Er zijn altijd maar vermoedens. Ja. Maar zijn kunstwerken zijn vaak een beetje politiek, humoristisch van aard. Dat schuurt een beetje tegen de, hoe noem je dat?
3: Tegen de maatschappij.
1: Ja, de maatschappij kritische dingen zijn dat vaak.
0: Ja.
1: En dan heb ik een heel leuk nieuwtje namelijk. Iedereen opgelet staat hier. Midden in het bruisende Westerpark in Amsterdam opent het Banksy Museum zijn deuren. Met prachtige tentoonstelling volledig gewijd aan al die mysterieuze werken van hem.
0: Oh.
1: Betreed de wereld van Banksy en ontdekt meer dan 160 werken, soms levensgroot.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn allemaal in het Banksy Museum, in het, weet je, dat park, het Westerpark, waar jij zo graag heen gaat naar het restaurant Amsterdam.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar ga je dan lekker eventjes gaan lunchen en dan even bij Banksy naar binnen gaan. Want je hebt, het is het grootste aantal replica's en muurschilderingen van de kunstenaar in het hartje van Amsterdam. Tekeningen, projecties van over de hele wereld.
0: Mm-hmm.
1: En het is allemaal, volgens de verhalen hier, moet je wel eventjes een uurtje of uur anderhalf voor uittrekken. Je krijgt ook een koptelefoon mee. Het schijnt echt een spektakel te zijn. Zondag tot en met donderdag van 10 tot 7. Vrijdag tot en met zaterdag van 10 tot 8. En het blijft voorlopig. Dus dan hoef je niet te haasten.
2: Leuke tip, want het is geweldig.
1: Het is geweldig. Gewoon geweldig. Je kan er gewoon met de trein heen. Het is eigenlijk één busje, één trammetje en je bent er.
2: Ja.
1: Ga Banksy ontdekken.
0: Oké, nou, hartstikke mooi. Mooie tip.
1: Ja, want ik geloof dat het helemaal niet zo heel erg bekend gemaakt is dat het museum draait.
0: Ik heb er ook nog nooit van gehoord.
1: Nee, het is net, het gaat net open.
0: Oké.
2: En het blijft.
1: Ja, ik heb vaak primeurs, hè.
2: Ik hoor het, hang.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Jij bent wel ons flitsende
0: primeur van primetime.
2: We hadden Willem Bruisen, we hebben hier Harley Flits.
1: Nou, maar dat is echt meer dan 1000 vierkante meter met 160 werken.
2: Mm-hmm. Nou, dat is wat. Ja.
0: Heel mooi.
2: Want zijn werk is eindeloos, eindeloos.
0: Zeker.
1: Ja.
2: In alle zinnen van het woord.
0: Mm-hmm.
2: Zeg, volgende week is 9 augustus is weer Zandvoort Alive. De Free Beach Party bij Mango Beach en bij Cosmico Beach. Er zijn 2 podia. Het is tussen 's middags 4 en 's avonds 11. Het is nogal, het is vrij. En je moet wel zo'n beetje 20 jaar of ouder zijn om erbij binnen te komen. Dus dan is er weer feest op het strand. De 9e augustus, ja. En dat is denk ik op een zondag, hè?
1: Ja. 6 is donderdag, 7 vrijdag, 8. Ja.
2: Dus dan hebben we ook weer feest op het strand.
1: Ja, en er is een groot festival ook weer in Haarlem. Haarlem Live.
2: Haarlem Live,
1: dat, van 12 tot 16 augustus ook op allerlei pleinen. De Botermarkt, de Grote Markt. Allemaal
2: podia,
1: cafés doen mee, Phil doet mee. Dan moet je ook echt even gaan kijken op Haarlem Live. Want ze hebben een ongelofelijke lijst van mensen die meewerken. Ja, van artiesten.
0: Van Kessel ook, hè, geloof ik.
2: Ja?
0: Patrick van Kessel met zijn band.
1: Ja.
0: Die treedt daar ook op.
1: Ja.
2: Ja, morgen is natuurlijk de Canal Parade in Amsterdam. We kunnen allemaal de tv aanzetten. Dat is morgen.
0: Oh.
2: Dus dat, nou, daar gaan we dan ook met interesse naar kijken. En hopen en bidden dat het allemaal gezellig verloopt. Ja,
1: ja, dat zijn, zeker.
2: Hè, het is, ik zie het toch altijd als een carnaval. En carnaval is feest.
1: Ja.
2: Dus ik hoop dat... Ik ga de tv ook aanzetten. Vroeger ging ik er wel eens tussen staan.
0: Ja.
2: En op de een of andere wijze herinner ik mij dat ik dat vaak ook in een hele grote braadzak deed. Het regende vaak.
1: Ja.
2: Nou, dat gaat nu helemaal niet gebeuren.
1: Nee, nee.
0: Dus, nou, dat zeg je.
2: Wat denk jij? Denk jij dat er nog regent?
0: Nou, kijk even naar boven. Het ziet er toch wel dreigend uit. Het is niet dat we een hele blauwe lucht hebben.
1: Heb jij dat weer wel goed voorspeld?
2: Ik moet je eens horen. Dan moet je met Rico bij Rico zijn, hè?
0: Dat kon toch ook buierig worden?
2: Ik lees hier.
1: Ja.
0: Dus je weet het niet.
2: Dus dat is morgen ook een groot feest. Maar dat kun je ook op je tv zien.
0: Ja.
2: Dat is, dan ben je veilig.
1: Ze hebben nu een hele tribune gebouwd ook echt.
0: Zag ik, hè, dat je kan zitten. Ja.
2: Het is wat, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Nou, ik hoop dat ze allemaal een geweldige dag gaan beleven. Want ja. Er is natuurlijk enorm veel aan vooraf gegaan, hè, voordat zo'n dag kan plaatsvinden.
2: Reken maar. Reken
0: ja, er is heel veel georganiseerd.
1: En het is nu World Pride, hè? Dat is een World van zoveel Pride, tijd. Zeker.
0: Ja.
1: Is het dan in Nederland? En dat is dus ja. dit keer. Vandaar dat het ja. ook wat langer duurt dan anders.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Weer een feestdag. Ik was van plan om naar Amsterdam te gaan, maar laat ik het maar niet doen.
2: Nee, doe dat dan maar niet.
0: Nee.
1: Nee. Even uitstellen.
0: Ja, even een dagje later.
2: Nou, je kan ook voor Amsterdam stoppen naar dat Banksy
1: ja, Museum. Ja, ik denk ja. dat ik oh, wel ja, heen ja, wil, ja. hoor. Dat, ja, dat kunnen we wel ja. doen, hoor. En ja. dan even lunchen, leuk.
0: Leuk, vind ik een goed plan, Hanny.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay, we gaan onze eigen tips voortaan opvolgen. Ja. Laten we dat doen. Dan kunnen we er weer over hebben hoe het was. Ik ga nog één nummertje draaien, omdat het mooi samenvalt met de Pride en met de Amsterdamse avond van morgen. En dan gaan we weer over op normale muziek, als we het nog redden tenminste. Robert Long en Leen Jongewaard over de Jordaan. Heel komisch over een triest gebeuren. Ja. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, dat kan je enig. Echt aan Robert Long en Leen Jongewaard overlaten.
1: Enig, ja.
0: Ja, komt ie.
3: Annie Joop en zijn broers werd nooit aandacht geschonken.
4: Zijn moeder die stierf reeds als kind.
3: En zijn vader was werkloos en elke dag dronken.
4: Omdat hij werk

0: Ja, toen hij verjaarde,
1: kreeg hij voor het eerst een cadeau.
0: Het was slechts een kleinoot.
1: Ja, het had haast geen waarde.
0: Maar oh, het ontroerde de jarige zoon. Kwam niet van zijn vader of broers.

0: werden ze vrienden. Wat Nelis begrepen, iets wat er een ander niet deed.
1: Nee, want wat iedereen zei in de buurt, Nelis knepen.
0: Wanneer hij de kans kreeg, meteen in zijn reet. Zo werd er geroddeld en ze werden verguisd.

0: bracht hun nieuwe huis niks dan ellende. De buurt wist al gauw hoe het zat. Dus een steen door de ruit.
1: Een kind dat zie je niet.
0: Een pakkie met stront.
1: En een lijk van een rat.
2: Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot.

0: geweldig.
1: Ja, ja.
0: Geweldig.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja, dan kan je nog zien dat ook daarin zo ontzettend veel veranderd is. Hè? Ja. Van het moment dat zo'n nummer gemaakt werd, hoe er gedacht werd over ja, mensen die van dezelfde of op dezelfde seksen vallen.
0: Ja, ja,
1: en ja, en ja. Ja, ik weet het nog, want van de week drong het tot me door. Ik denk, we noemden dat zelfs van de verkeerde kant zijn.
0: Absoluut.
1: En wat is dat zeg?
0: En er werd er bovenop een hand geslagen. En dan was het een soort gebaar die is van de...
1: Ja, verkeerde kant. Of achter je elleboog.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar verkeerde kant. Wat een
0: nou ja, in 1968, vreselijke bewering. In 1968 was het nog strafbaar hier in Nederland. Mm-hmm. Hoor.
1: Ja, het is toch niet te geloven.
0: Dat is later in een sneltreinvaart gegaan. Mm-hmm. Ook dat wij het homohuwelijk als eerste land hebben ingesteld.
1: Ja.
0: Maar ja, we beginnen er weer achteraan te sloffen. Hè?
2: Ja.
1: Ja, het loopt weer terug. Hè? Ja, maar ja. Dat komt natuurlijk ook mede... door de integratie van andersdenkenden.
0: Ja, ja.
1: En ja, ook toch ja, een mentaliteitsverandering die gaande is. Ik vind dit helemaal niet leuk. We waren altijd zo'n loyaal, prettig, ja, sociaal
2: tolerant.
1: Land.
2: Ja. Amsterdam tolerant. Was echt...
1: En, ja, het ons kent ons. Ja. En we verdwijnen gewoon.
0: Nou ja, ik vond het op Facebook, waar veel reacties waren op de beelden die werden vertoond, vond ik het ook wel jammer dat mensen zich ergerden. Ergerde aan dat die homo's zich zo vertonen, er zo uitzien.
2: Met die,
0: nou,
2: die kennel parade.
0: Ja, ja, hier met die parade door het dorp. En toen dacht ik, kom op jongens, het is carnaval.
2: Ja. Ja.
0: Waarom zo lelijk?
2: Ja.
0: Het viel mij toch heel erg tegen dat werkelijk Zandvoorters die ik ook ken, heel lelijk reageerden.
2: Ja. Ja.
0: Echt ook oudere mensen. Ik denk, nou, kom op jongens.
2: Ja. Ja.
0: Waarom deze bijna haat?
2: Ja. Ja.
1: Nou, en dat vind ik dus... helemaal... Wat hoor ik? Oh, dat is mijn telefoon.
0: Wat heb jij een mooi melodietje.
2: Ja, ik dacht ook, ze gaat aan het draaien.
1: Ja, dat is Lea. Dat is mijn ringtoon. Ja.
0: Gaat Lea jou vertellen dat zij de 14e haar moeder komt assisteren? Als jouw sidekicks Dolly en Honey en Beb er niet zijn.
1: Ja, daar zijn jullie er niet, hè?
0: Nee.
1: Ik vermoed haast wel dat Lea dat...
0: Dat gaat ze je nu vertellen.
1: Ja. Nee, dit was niet de Lea, maar mijn ringtoon is Lea.
0: Oh,
1: het was iemand anders.
0: Okay.
1: Ja. Nee, Lea die zit bij Castlefest. Die denkt niet aan de moeder de komende drie dagen.
0: Oh, dat is ook weer dit jaar.
2: Ja, weet je nog dat ze hier binnenkwamen, zo mooi aangekleed?
1: Ja.
0: Is dat ook alweer een jaar geleden, jongen?
2: Oh, ik denk
1: zeker.
2: Twee jaar, denk ik.
1: Ja, deze is gisteren vertrokken. Want gisteren begon het Castlefest. En dat is tot en met zondag.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ga de maandagochtend weer ophalen.
0: Spannend.
1: Ja, en dan zal ik het vragen of ze de 14e komt helpen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want
2: anders moet Willem maar komen uit Nieuwkoop.
1: Ik heb nog een dochter, hoor.
2: Ja.
1: Die heeft ook wel die school op.
2: Oh.
0: Ja, hè?
2: Ja, is makkelijk, hè? Zo'n familie, hè? Dat is toch geweldig.
1: Ja, zeker weten.
2: Weet je wie dat er trouwens ook wel weer makreel
1: er komt een makreelrokerij.
2: Maar ik was een beetje van slag. Ik las het Zandvoort de krantje en ik zag twee berichten. Hebben jullie dat ook gelezen?
0: Het ene dat het
1: één op het Gasthuisplein.
2: Ja, en één bij Havana. Maar zijn dat twee verschillende groepen?
1: Nou, nee hoor, maar het hele jaar door doen ze makreelrokerijen.
2: Oké, dus het is niet dat de ene club...
0: De andere benadeelt.
2: Nee. Want dit is het Zandvoorts Open Kampioenschap.
1: Ja.
2: Op zaterdag 8 om 8:30 dan worden de rooktonnen opgebouwd. Dan starten de deelnemers met het proces van drogen en roken.
1: Ja.
2: En dan 4 uur of 3 uur, dan hebben ze nodig dat die makreel klaar is. Ik heb dat toen hebben we hier Yvonne gehad, weet je nog?
1: Ja.
2: Die kon ook vertellen van mensen, de een doet het dan op eikenhout.
1: Ja, iedereen gebruikt andere dingen.
2: En andere kruiden. Ja. En dan komt de burgemeester met de jury en die gaan proeven.
1: Ja.
2: Het is toch wel heel rot om burgemeester te zijn, hè? Dat je dat allemaal moet doen.
1: Nou, als je die kruiden niet lekker vindt, moet je toch doorrappen.
2: Ik zou wel makreeltjes willen proeven. Nou ja, in ieder geval, de prijsuitreiking is dan rond 14:45.
1: En waar is
2: die? En dan
1: die?
2: Kunnen ze bij het Kerkplein, staat hier?
1: Kerkplein? Ik dacht Gasthuisplein.
2: Wacht even hoor.
1: Had ik
2: Beb, jij moet het opzoeken.
0: Het is meestal Gasthuisplein.
2: Beb moet het opzoeken.
0: Ja.
1: Nee, meestal is het Kerkplein.
2: Ze gaan in ieder geval, het goede doel gaat naar het Juttersmuseum.
1: Oh, wat leuk.
2: De makrelen kan je kopen voor €7 per stuk. En je kan ze ook bestellen bij ons aller Ben Sonneveld de makrelenkenner.
1: Yes,
2: Ben Sonneveld @gmail.com. Bestel daar je makreel.
0: Ik weet nog goed dat wij hier dat vissersgezelschap hadden in de studio. Heel leuk met ze gesproken.
1: Ja.
0: En toen brachten zij na de rokerij een makreel ook voor mij.
1: Ja. Ja.
0: En toen kreeg ik dus gewoon een hele makreel.
1: Lekker, hè? Lekker.
0: En die legde ik op mijn aanrecht. En ik zette mijn telefoon neer en ik ging op YouTube kijken hoe je zo'n ding moet schoonmaken.
2: Oh ja.
1: Oh, ik dacht dat je ging vertellen dat er een neef door het keukenraam zou komen.
0: Makkelijk joh. Zo met die telefoon op de achtergrond ging ik die...
1: Goed zo.
2: Maar het is toch wel erg dat dit artikel begint op het Kerkplein. Vindt binnenkort de 12e keer... het kampioenschap plaatsen. Het begint gewoon met het Kerkplein.
0: Kijk nou toch.
1: Hey, maar hoor, wanneer is die andere dan bij
2: andere,
1: Havana?
2: Die andere heb ik ook ergens. Zeg even wat, dan ga ik scrollen.
1: Ga jij zoeken? Ja,
2: scrollen, want ik heb dat ook bewaard, want ik was van slag.
1: Want het is ook leuk als het op het strand plaatsvindt. Dan kan je gewoon steeds eventjes langslopen
2: spannende
1: kijken.
2: Spannende makreelrookwedstrijd bij Havana.
1: Ja.
2: De leden van de zeevisvereniging ZVZ...
0: Die waren toen
2: die
0: bij
2: waren
0: ons.
2: Van zondagochtend al vroeg op het strand bij Havana aan zee aanwezig met grote roken. Dus dat was afgelopen zondag.
1: Oh, dat is al geweest?
2: Ja.
1: Oh, dat is jammer. Dat
2: en de volgende
1: we
2: wedstrijd die is dan bij Beach Club 10 op 6 september. Dus ik ben een beetje gewoon
1: weer even.
2: Ik ben gewoon van slag met al die verschillende
1: data.
2: Kampioenschappen en dan toch weer een andere wedstrijd.
1: In ieder geval, wanneer is die dan op het Kerkplein?
2: Op het Kerkplein, dan ga ik weer... Ja, die is op zaterdag 8 augustus.
1: Oh, dat is volgende week.
0: Ja.
1: Volgende week zaterdag.
2: Ja.
1: Oh, oké. Nou, hartstikke goed. Gaan we met z'n allen kijken en aan het eind van de dag lekker zo'n makreeltje bestellen.
2: Heerlijk.
1: Of kopen. Heerlijk. Ja. Nou. En gezond. Gezond, jongens.
2: Ja, volgens mij is het ook beschermd. Hè. Mogen ze het eigenlijk niet echt meer in de supermarkt hebben?
1: Oh, dat wist ik niet.
2: Nou,
1: okay.
2: Ik ben gek op makreel.
1: Heerlijk. Ja, ik ook. Lekker hoor. Beetje peper en zout.
2: Dan moeten we dan even doorgeven aan die catering als we die kerst gaan doen.
1: Ja,
0: willen. Dan moeten we dat vast met die visvereniging afspreken.
2: Ja, ja. Ja.
1: Hey, lieve schatten, we hebben nog 3 minuutjes. Dat is niet veel meer. Dus ik moet echt ingrijpen.
0: Uh-huh.
1: Want we gaan het afronden. De 2 uur zit er alweer op. En ik bedank jullie als luisteraars enorm dat jullie het dit keer 2 uur hebben volgehouden.
2: Nou,
1: met al dat Amsterdamse. Nou, en dan krijg je morgenavond weer allemaal Amsterdams voor je kiezen.
0: Opgewarmd maar goed, door ons. Gewoon opgewarmd door ons.
1: Ja, zo is het. Dan zit je helemaal in de stemming door de muziek die we vandaag gedraaid hebben. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Over 2 weekjes dan ben ik er weer.
0: Ja. Nou ja, je kunt best zeggen dan zijn wij Dolly er weer.
2: Ja.
0: Want
2: ja.
0: Vrouwen van aanzien mogen in meervoud spreken.
2: Ja.
0: Ja, lieve luisteraars, Hanny en ik zijn er niet. Hanny is heel druk met het schrijven van haar teksten, want ze komt in het theater, hè?
2: Ja.
0: En ik ben er gewoon even tussenuit. Ik wandel in het Zwartwoud.
1: Dus, Oké, nou hartstikke lekker. Weer even lekker een beetje bijtanken.
0: Maar ik kijk en luister altijd op mijn webcam. Nou,
1: hartstikke goed. Want dat kan, hè? Via de ZFM-app. Die kun je downloaden in de App Store. En dan hoef je niks te missen. En dan kun je alle programma's die live worden gemaakt, kun je via de webcam volgen. En natuurlijk, je kan altijd luisteren. En er staat ook een webcam dat je naar over het strand kan kijken. Dus als je Zandvoort een beetje mist in het Zwarte Woud, kan je lekker eventjes loeren.
0: Oh jongen, ik weet de weg hoor, ik weet de weg.
1: Ja,
0: maar lieve luisteraars, ga er weer zitten, want die Dolly maakt het hoor.
2: Ja.
1: Komt wel goed. Hey, lieverds, bedankt voor jullie hulp en voor jullie inbreng weer in deze 2 uren. Ik heb het weer als ontzettend leuk ervaren. Ik verheug me alweer op volgende maand, op de volgende keer. Dan doe ik het over 2 weken wel in mijn eentje. Hoor.
2: Sterke Dol, je kan het, hè, je kan het.
1: Ja, ik flik het gewoon. Doei.
2: Fijn weekend allemaal.
1: Ja, jongens. Ik vind het toch wel een beetje eng, hoor, dat in mijn eentje doen.
2: Misschien, je krijgt misschien vast wel hulp van.
1: Misschien vraag ik mijn moeder om me te helpen.
2: Ja!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder andere de A8 naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 10 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar geen enkele boven de 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.
3: Let's get it started in here.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het weer, wolken en zon en verspreid een enkele bui. Het wordt 21 tot 28 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM. ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Weidewormer. 6 kilometer, 20 minuten, je hebt 2 rijstroken minder. En drukt op de afsluitdijk, dit keer richting Noord-Holland. Voor Den Oever 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.
1: Ayo B, what up, A? What we want them to say? Woo!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Onder meer de A7, de Afsluitdijk. Heb je in beide richtingen file. Richting Friesland zo'n 5 minuten, maar richting Noord-Holland zo'n 10 minuten. Dan een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, bij de Zeeburger Tunnel. De weg is daar deels afgesloten. Je kunt beter omrijden via de Ring West en Ring Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko. Onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A8 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en Zaanstad Zuid heb je 5 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. En tot slot oponthoud op de A22 richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met vier voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9 richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel is eerder een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Ook op onthoud op de A10 Ring Noord tussen de Koentunnel en de afrit Volendam. Hier staat 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt, blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en een graad of 25.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveld, het gebeurt een ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9... En oponthoud op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.

soup.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
6: Je luistert naar
7: Jelmer en de M&M's.
6: Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM.

0: Ja, Madonna Dance 3, ja, welkom bij ZFM Zandvoort, Jelmer en M&M's, de laatste vrijdag van juli 2026. We zitten alweer in het vijfjarig bestaan van dit programma.
1: Nee, nog niet, eind van het jaar.
0: Eind van het jaar moeten we dat vieren, dat klopt.
1: Niet nu al even op de zaken vooruitlopen.
0: Nee, precies, want voor je het weet zijn we er dan niet meer. Ja, je kan natuurlijk niet
1: Het blijft wel een lokale omroep, en je weet het nooit.
0: Ja. Oh ja, de omroep. Ja, ik had eigenlijk over iets anders. Maar,
1: goed. Negativiteit weer zo op de vrijdagavond.
0: Goed,
1: okay.
0: Jelmer en M&M's, we zijn er weer. Zo goed als niet compleet, zoals u van ons gewend bent. Maar wel met onze vaste waarde Mike.
1: Ja, ik ben altijd.
0: We hadden natuurlijk vorige maand, en daar nog even... En in herinnering roepen, een bloedhete uitzending

0: daarvoor, maar we zijn weer terug. En het is weer niet zo heet.
1: Dus we zijn terug en we zijn helemaal afgekoeld binnengekomen. We hebben alle ramen opengezet, want dat is dan uiteindelijk het beste. En we hebben wat ventilatoren die u misschien op de achtergrond hoort. We hebben ook een nieuwe gast deze uitzending bij ons. Stef Westerburger, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Welkom op de radio. Ben je wel eens eerder geweest bij deze omroep?
2: Ja, maar niet in dit programma.
1: Want je kende wel de studio.
2: Ja, zeker. Ik heb hier een paar keer gezeten, maar nog niet met jullie gezellig.
1: Nou, wat een gezelligheid. Natuurlijk ook een bekende Zandvoorter. Want we laten alleen maar Zandvoorters toe in dit programma. Dus zometeen komt Bram er ook lekker bij.
0: Ik wil het even factchecken. Hebben we ooit een gast gehad van buiten Zandvoort?
1: Een gast? Ja, er zijn wel eens aanhangsels geweest. En natuurlijk Claudia, de vriendin van Mirko.
0: Zeker, ja.
1: Die komt niet hier vandaan. Dus ja, we laten wel eens mensen van buiten toe.
0: Kijk, dat is dus toch een factcheck.
1: Het is heel onzandvoorts, maar goed.
0: Journalistieke integriteit is hier belangrijk. Gewoon even factchecken.
2: Ja, en toch voel ik me vereerd.
1: En Mickey natuurlijk ook onderdeel van dit programma. Sinds dag 1 staat denk ik weer ergens in de file in Noord. Ik
0: weet dat was natuurlijk een paar jaar geleden een ding. Hij appte dat hij onderweg is. Dus inderdaad, nou, die zien we zo. Mirko op vakantie, dus het is een andere bezetting, maar wel gezellig.
1: Ja, in een hele andere tijdzone ook. En nou ja, goed. Het is altijd een beetje de vraag, deze uitzending, wat is nou eigenlijk het format? Nou, we hebben verschillende onderdelen. We hebben ook heel veel veranderd in de loop der jaren. Maar eigenlijk gaat het om terugkijken en vooruitkijken. Aan de hand van lekkere muziek, onze tips, de M&M-hit. Straks nog een kleine kookrubriek vervanging. Want die moeten we natuurlijk wel even invullen aan het eind van dit uur. We hebben wat zero's weer opnieuw. En we beginnen even met het nieuws wat ons is opgevallen de afgelopen maand. Maar eerst, mensen, hoe was juli?
0: Even denken. Ja, mijn juli was eigenlijk gewoon zoals elke maand juli. Het is gewoon, niet elke maand juli, maar het is gewoon lekker warm. Ook op werkvakantieperiode, dat merk je het, gewoon rustiger. En dan word je zelf, doe je ook wat rustiger. Gewoon wat lekker, wat meer relaxed. En gewoon op een beetje gemakkie, een beetje de hitte zien te overleven. En gewoon een beetje gezellig. Dus ja, eigenlijk gewoon de standaard juli, niet heel veel bijzonders. Gewoon lekker een beetje ding doen. Ja, prima.
1: Ja, we waren wel vaak buiten de deur te vinden.
0: Ja, dat zeker. Maar dat is toch niet iets voor jullie als ik een beetje naar jou kijk ook.
1: Ja,
0: jij bent wel vaak buiten de deur te vinden, toch? Nog vaker dan ik.
1: Ja, precies.
0: Kijk, gelijk even.
1: Stef, hoe was jouw maand? Heb je nog iets leuks meegemaakt?
2: Ja, mijn maand was rustig eigenlijk. Zoals mensen misschien wel weten die meeluisteren, heb ik hier een tijdje geleden gezeten voor mijn werk wat ik doe in de krocht. Maar ja, zoals die mensen dan waarschijnlijk ook weten, is de krocht nu dicht. Dus ik had mijn maand anders in te vullen dan de andere afgelopen maanden. Veel met jullie ook inderdaad.
0: Ja, gezellig toch.
1: Ja, en je bent natuurlijk bij Game State dan lekker bezig.
2: Precies. En daar komen jullie dan vaak alsnog langs. Dus ik kan niet onder jullie vandaan. En nu zit ik hier weer met jullie. Het is toch echt ongelooflijk eigenlijk.
1: Vicieuze cirkel.
0: Ongelooflijk. Komt niet van ons af. Onmogelijk.
1: Nou, waar deze maand ook een beetje om draait. Je hoort het ook een beetje aan de muziek deze uitzending moeten zeggen. Is natuurlijk de World Pride die afgelopen week in Nederland van start is gegaan. In Amsterdam. We hebben ook een mooie editie in Zandvoort gehad. Afgelopen maandag lekker op het strand. Met Pride at the Beach. En vorige week liepen Stef en ik de Pride Walk in Amsterdam. Wat ook wel weer een bijzondere ervaring was. We hadden natuurlijk even wat betreft het nieuws een wat minder leuk weekend. Want in Berlijn was er iemand ingereden op een Pride-viering daar. En daar vielen 30 gewonden en 1 doden. Dus dat overschaduwde wel een beetje de rest van de week, moet ik zeggen. Mike, hoe heb jij eigenlijk naar dat nieuws gekeken? Want het ging er wel heel veel over.
0: Ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, ik heb het eigenlijk niet echt meegekregen. Ja, ik heb het wel natuurlijk gehoord. En het is natuurlijk een super tragisch incident. Mensen die gewoon in zekere zin de vrijheid vieren. Worden blootgesteld aan zo'n terroristische aanslag. Wat natuurlijk, ik vind sowieso zo'n soort aanslag los van de Pride. Gewoon in het algemeen is natuurlijk altijd vreselijk. Maar ja, wat ook bij de Pride is natuurlijk in de periode dat het ook in Nederland World Pride is. Dus het is gewoon altijd vreselijk nieuws om te horen. Dat gezegd hebben, het nieuws zelf heb ik eigenlijk meer inderdaad via jou meegekregen. En gewoon via de mensen die ik erover sprak, die dus ook met de Pride bezig waren. Ik heb het zelf niet echt gevolgd. Ik heb het dus, wat ik zeg, wel meegekregen, maar niet echt actief. Maar natuurlijk altijd vreselijk nieuws, dat soort dingen.
1: Ja, en het viel mij ook wel op dat het in het nieuws meteen ging natuurlijk over de achtergrond van de dader en de politie die hem vrijliet en dat soort dingen. En om te deradicaliseren. Maar heel weinig over de slachtoffers en wat het met die mensen deed. Dus dat viel me tot slot nog op. En in Zandvoort hebben we natuurlijk ook een incident gehad in de middag. Waar ook alle media over heeft geschreven. Dus

0: het was een onstuimig weekje. En morgen hebben we natuurlijk de Candle Parade in Amsterdam. Dan mag ik voor het eerst op een boot staan. Een van de 80 boten. Lekker dansen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. We moeten wel helemaal in het zwart komen, want het is de COC-boot. En die wil altijd het protest goed naar voren laten komen. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Zoals ik net al zei, meer muziek in dit genre zometeen in dit programma. Maar ik ga toch even naar Mike, want ik zag bij jou...
1: Dan moeten we niet de reactie van Stef hebben over dit nieuws.
0: Oh ja.
1: Je slaat gewoon onze gast over.
0: Ja, sorry. Ja, Stef, onze gast. Wil jij nog iets kwijt over jouw Pride-avonturen?
2: Ja, ik was voor het eerst mee met jou, met Jelmer, mee in de Pride Walk in Amsterdam. En dat vond ik heel gaaf. Maar tegelijkertijd inderdaad ook dat nieuws. En wat Jelmer zegt, ging inderdaad vooral in de media over over de aanslagpleger. En minder over de mensen die het doelwit waren. En ik merk inderdaad toch dat het lastig als iemand die deel uitmaakt van die community. Krijg je altijd de vraag, ja, waarom is dat nou nodig? En waarom hebben andere mensen niet zo'n maand? En dan denk ik, ja, maar dit is dus waarom het nodig is. Het bewijst zichzelf maar weer. En niet alleen in Berlijn, maar ook in Zandvoort. Dat heb ik er dan weer uit meegenomen.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke goed. En ik vond het ook leuk en gezellig dat je erbij was. Want het is ook belangrijk om mensen mee te nemen naar dat soort dingen. Want op zo'n event zelf is de wereld even roze. Mike. Ja, toch even naar jouw technische frustratie van de maand. Want PlayStation-spelers kunnen straks geen fysieke schijfjes meer krijgen.
1: Ja, dat is inderdaad het nieuws wat mij begin van de maand opviel. Het was geloof ik 1 juli is dit naar buiten gekomen. Dat is dat inderdaad Sony heeft aangekondigd om fysieke discproductie voor de PlayStation 5 en ook waarschijnlijk toekomstige PlayStation consoles helemaal stop te zetten. Dat betekent dat er geen fysieke games meer te koop zullen zijn van alle nieuwe releases die dus door Sony gedaan worden, maar ook door alle publishers die zij uitgeven. En dat is natuurlijk best wel interessant nieuws, aangezien het in feite heel erg anti-consumer is. Kijk, uiteindelijk het kunnen bezitten van je media is al iets wat heel lang en al jaren in twijfel wordt getrokken. We gaan natuurlijk steeds meer naar een wereld waar streaming heel belangrijk is. En daardoor heb je eigenlijk niks meer wat je echt fysiek in bezit hebt. Kijk, een boek, als dat niet meer kan of het wordt gecensureerd en ik heb het al gekocht, staat nog steeds in mijn kast. En met digitale media werkt het natuurlijk heel anders. Als jij iets koopt wat je digitaal waar je digitaal toegang tot krijgt en iemand zegt, hey, dat mag niet meer, dan kunnen ze in één klap al die kopieën van die media dus eigenlijk verwijderen van het bestaan. En daarom is dit ook een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus dat is gewoon het fysiek kunnen kopen en het hebben van de fysieke data, die je dus ook altijd als er geen internet is, of als er bijvoorbeeld censuur plaatsvindt, of als er rechten verlopen, om het dan toch nog te hebben. En daarom is het een heel bijzonder punt. Kijk, uiteindelijk de reden dat Sony hiervoor kiest is natuurlijk omdat ze dan meer winstmarge kunnen draaien, omdat alles dan via hun media store moet lopen. Een beetje het Apple-model eigenlijk. Hè? Alles via de App Store of niet, zeg maar. Een beetje my way or the highway. Mm-hmm. En dat is dus best wel een interessante keuze. Vooral aangezien ze dus ook niet echt meer concurrentie hebben in de console-markt. Je ziet dat Nintendo nog wel een beetje concurreert, maar die doen echt een beetje hun eigen ding. Xbox is helemaal weggevallen aan marktaandeel. Dus ze kunnen het ook gewoon maken.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik vind het altijd wel mooi aan games inderdaad, dat je gewoon nog iets fysieks hebt om te bewaren. Of je kan natuurlijk dan nog wel dat hoesje kopen, maar waarom zou je dat doen? Kijk wie daar aankomt.
1: Precies
0: vanuit
1: op tijd.
0: De filet. Vanuit de filet. Jezus, je microfoon stond al open hoor. Nou, hij staat al open. Je bent net op tijd, want je mag nog even jouw nieuws van de
3: maand. Mijn nieuws van de maand.
1: Je mag ook nog reageren op mijn PlayStation nieuws.
3: Ja,
0: dit is trouwens,
3: ik vind het inderdaad een goed punt. Dat het is best wel spooky, vind ik ook. Als inderdaad alles digitaal is. En ze hebben dan... Je hebt niks, weet je wel.
1: Nee.
3: Je bent een soort van schaakmat. Op het moment dat zij zeggen van
1: dag,
3: dit is nu mijn property. Dan heb je zoiets van, maar wat de fuck. Ik heb al één keer 60 euro voor neergetikt.
0: Ja.
3: Nou ben ik het weer kwijt, kan ik het nog een keer doen. Bij de nieuwe bedrijfseigenaar.
1: Ja.
3: Dat
1: ja.
3: is voor hun een infinite money glitch, zou ik zeggen.
1: Maar toch grappig dat er zo'n dubbele standaard voor is. Hè? Want op de PC accepteert het allemaal wel.
3: Ja.
0: Maar de PC is dan zo beter.
3: Ja. De PC is superieur.
1: Oké, goed. Tot zover dan, denk ik.
0: Stef, jij bent toch ook wel fan van games? Of...
2: Ik game eigenlijk nooit, als ik dat mag zeggen.
1: Dat mag.
3: Ja
2: dat zal je niet in de smaak vallen, maar ik game eigenlijk ook niet op mijn telefoon. Nooit eigenlijk.
1: Oké, dat is ook een antwoord, toch?
2: En dat is grappig, zeker. Want ik werk in een gamehall.
1: Ja, maar dat is toch anders. Huh? En dat is wel anders.
0: Ja.
1: Nou goed, Mickey, autonieuws.
0: Ja, autonieuws.
3: Autonieuws, ja.
0: Had ik opgeschreven.
3: Ik had even gekeken.
0: Gaat het over je eigen auto's?
3: Nee. Het gaat over wereldwijd. Volkswagen viert 20 jaar Tiguan. Als je al zo'n trieste teringbak hebt, dan
0: dat is
3: een van die Volkswagen modellen. Oh, en okay, ze gaan nu een 20-year anniversary edition uitbrengen. Nou, prachtig voor degene die dat leuk vinden. De Mercedes maakt een nieuwe cabrio-versie van nieuwe G-klasse. Ook leuk.
1: Waarom zou je dat in godsnaam kopen?
3: Ja, omdat je geld te veel hebt.
0: Cabrio.
3: Ja. Die zijn zeg maar... De voorste twee deuren, die zijn met een dakje. En dan daarachter hebben ze een soort cabrio-dak wat ingeklapt kan worden. En dan zit daar een achterbank bij. En kan je een beetje met je haar in de wind gaan toeren.
1: Oké.
3: Verder... Ik krijg heel veel over elektrisch. Alle elektrische auto's worden allemaal goedkoper, maar ook allemaal duurder. Volkswagen heeft verlies dit jaar. Audi heeft verlies dit jaar. Het komt allemaal door de elektrische auto's, want niemand wil ze eigenlijk nieuw meer kopen.
0: Ja.
3: En eigenlijk alleen maar...
0: Daar is een keer een heel goed item over gemaakt door Arjen Lubach.
3: Ja.
0: Over hoe Europese bedrijven eigenlijk niet goed mee zijn gegaan in die elektrische...
1: Je wilt toch ook niet mee eigenlijk in de markt? Gewoon lekker dikke diesel.
0: Dan gebeurt dit er weer.
3: Ja, het probleem is dat ze hebben allemaal veel meer geld totaal gestoken in 100 jaar verbrandingsmotor. Daar zit zoveel meer ervaring en research in. Dat is, zodra je kijkt naar het elektrische, dan is het allemaal heel snel gegaan. En in een hele korte tijd. En ze zien gewoon, het is niet de toekomst. Het is grappig, een Polestar die zit zichzelf daar ook mee te roasten van... het is niet de toekomst, maar het is nu de juiste keuze, weet je wel. Laat ik even 70.000 euro neertikken voor een nieuwe Polestar, want het is momenteel...
1: Die kan 5 jaar mee.
3: Ja, precies. Ja, maar het is gewoon, weet je, stel je koopt zo'n ding, 75.000... Eigenlijk, vanaf het moment dat je hem daar de dealer uit rijdt, is hij misschien 30 waard. Ja, weet je wel. Dus, is het leuk? Nee.
1: Nee, maar inderdaad, dat item waar je net naar refereerde, Jan, maar die van Lubach is wel goed. Dat ging inderdaad over, de Europese bedrijven heel erg achterlopen, omdat ze niet wilden investeren in elektrotechniek, omdat ze geloofden in de ICE.
0: En dat China ons al over is aan het nemen. Al over heeft genomen, bedoel ik, in de markt.
1: Nou, overgenomen denk ik niet, hoor.
0: Nou ja, dat zit er wel aan te komen, toch?
1: Ja, maar Tesla is toch veel beter dan die Chinese meuk. Ik zou zo Tesla kopen als ik de kans zou krijgen.
0: Ja, maar Tesla is Amerikaan.
1: Ja, maar dat is toch ook prima?
0: Je moet een Europese...
1: Ja, maar dan moeten ze goede producten maken. Daar ga je al. Oké, goed. Langer. En dit gaat ook weer helemaal nergens over.
0: Ja, is goed. Stef, had jij nog een nieuwtje van de maand? Of iets wat je hebt meegemaakt? Of,
2: mijn hoogtepunt van de maand was toch denk ik wel de Pride Walk in Amsterdam met jou. Dat heb ik natuurlijk al enigszins besproken, maar dat was wel mijn hoogtepunt inderdaad.
0: Nou, super goed om dat te horen. We gaan morgen natuurlijk augustus in, 1 augustus. Dan hebben we het straks ook even over de laatste Formule 1 in Zandvoort. Die weer voor de deur staat met een kekke feestweek met allemaal artiesten waar Stef enorm fan van is. Dus laten we het nu nog maar even bij Engels houden. Hier is Talk Talk featuring Sorry Sivan, Charlie XCS.

0: Crazy in Love, Beyoncé, JC hier bij ZFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar Jammer en M&M's op deze 31 juli, de laatste vrijdag van de maand en ook de laatste dag. We gaan alweer bijna augustus in. We hebben hier één iemand in de studio zitten die dacht, Beyoncé, moeten we dat nou alweer horen? Nee, Stef, vertel eens over jouw fanship.
1: Ja, je kan Beyoncé niet vaak genoeg horen als het aan mij ligt.
0: Ja, toch? Je bent toch ook een keer naar een concert van haar geweest?
1: Twee keer zelfs, ja. Oh, ja. De afgelopen twee tours ben ik geweest.
0: En wat maakt haar dan zo bijzonder? Het is natuurlijk wel een beetje de queen.
1: Ja, ze heeft niet voor niets de bijnaam Queen Bee, dat lijkt me duidelijk. Maar nee, mm-hmm. Ja, het is gewoon bijzonder omdat zij zo in één album zoveel genres kan behandelen, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En je merkt toch altijd als zij wat uitbrengt dat andere artiesten daar dan op voorbeduren en zo. En dat vind ik gewoon gaaf om te zien dat ze toch een beetje inspiratie brengt. Niet alleen naar de luisteraars, maar ook naar andere mensen in de muziekwereld.
2: Beetje trendsetter.
1: Ja, maar toch wel, ja.
0: Ja, en ze gaat altijd al heel lang mee. Dus,
1: ja, ze doet het nog steeds goed. Ja.
0: Want ze is ooit begonnen bij Destiny's Child, toch?
1: Ja.
0: Met die groep, ja.
1: Ja, daar ben ik dan grappig genoeg minder fan van of zo.
0: Ja?
1: Ik vind het leuke muziek hoor, begrijp me niet verkeerd, maar daar luister ik minder naar.
0: Oké, ja, interessant.
2: Ja, interessant.
0: ja, je moet altijd maar gewoon een beetje bevestigend antwoorden. Oké, ondertussen zit ik even iets klaar te zetten, waardoor het net lijkt alsof ik niet aan het opletten ben. We zijn bij de rubriek Zandvoort en de regio en daarom duiken we even de regio in. En dit keer blijven we een beetje dichtbij, want ik zei het net al, maandag was het Pride at the Beach en we hadden meer dan ooit ook aandacht van verschillende media. RTL en WNL kwamen ook langs, ook mede door wat in Berlijn is gebeurd zaterdag met die aanslag daar. En we luisteren naar een reportage van NH Nieuws die de mensen op straat vlak voor de parade vroegen hoe ze erin zaten. En de opdracht is: vermijd de jelmer in het geluidsfragment.
2: Oh jee.
3: Als liefde wint, ja, dan hebben we gewoon een gemeenschap waarin iedereen zich prettig voelt. En daar staan we voor. En daarvoor zijn we ook vandaag hier bij Pride in Zandvoort.
4: Lekkere muziek, prachtig verklede mensen in alle kleuren van de regenboog en een goede sfeer. Gisteren was het Zandvoort Pride at the Beach. Hoewel de sfeer feestelijk was, stonden bezoekers ook stil bij het geweld tijdens Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Daar reed een man met een busje in op bezoekers van Pride. Daarbij overleed één persoon en raakte meerdere mensen gewond.
5: Ja, dan maak je toch wel een beetje zorgen. En dan hoop je maar ook dat in ons land dat soort dingen niet gebeurt natuurlijk. Maar ja, je moet toch altijd op je hoede blijven.
6: Als ik zie wat daar gebeurt, dat raakt me wel echt. En ook merk ik aan de mensen om me heen. Iedereen heeft het in zijn gedachten vandaag, ook hier in Zandvoort. Het is maar weer een bewijs dat Pride nodig blijft inderdaad. En dat we niet knielen voor dat soort haat, maar juist opstaan en strijden, blijven strijden, zichtbaar voor onze rechten.
7: Wij vinden het verschrikkelijk en ik denk dat het gewoon belangrijk is dat deze evenementen ervoor staan dat iedereen gelijk is en dat iedereen er mag zijn, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je heet, hoe je eruit ziet en wat je seksuele voorkeur is. Daarvoor is dit.
4: De organisatie heeft in overleg met de veiligheidsregio en de politie wel wat extra maatregelen getroffen.
7: Dus we hebben bijvoorbeeld iets meer beveiliging en wat eerder ingezet. We hebben geen grootschalige veranderingen gedaan omdat we in overleg met de veiligheidsregio besloten hebben dat het risico dat zoiets hier plaats gaat vinden, dat we dat niet groot achten.
4: En wegjagen laten ze zich ook zeker niet.
6: Wij zijn met meer. De liefde is met meer en zal altijd winnen van de haat.
5: Ik kan wel thuis in een hokje blijven zitten, maar dat heeft ook geen zin.
8: Laat me niet bang maken.
0: Nou goed, heel veel strijdbare mensen. Fragment van de mediapartner.
9: Vooral die ene laatste.
0: Vooral die ene laatste. Ja, dankjewel, Mick.
2: Even een zelfplug hier, hoor.
9: Wist jij dat ze daar waren? Dacht je, daar ga ik vol op af.
0: Nou ja, ze kwamen naar mij toe, want ik had dat confettipak aan. Dus dan,
1: Ja, je viel wel op, ja.
0: Ja, ja. Dan, hey, mag ik jou wat vragen? Dat is leuk op beeld, hè? Meer, hoe meer kleur,
9: toevallig sprong jij er ineens.
0: Ik zei, nou, ik wil even wat zeggen, ja.
2: Ja, leuk toch?
0: Ik ben niet meer bang voor de camera of microfoon, dus dat scheelt.
9: Nee, dat
0: scheelt
9: wel,
0: ik zie je niet zo goed. Je zit zo achter die speaker.
9: Ik zit achter die speaker, hè? Dat is wel vaker tegenwoordig. Dat ik denk van, ja, ik zat hier toch nooit.
0: Nee, jij zat daar niet. Nee.
1: Ja, maar, heb ik jouw plek in gedaan.
2: Oké, maar laten we even wat was ook altijd de stoelverdeling hier, zeg maar? Dat is wel de grote vraag.
9: Ik dacht dat ik altijd op de kop zat en Mirko hier. Dat is zeg maar Mike, Mickey, Mirko was.
0: En dat is op een gegeven moment geswitcht.
9: Ja, toen op een gegeven moment was ik er heel lang niet. Dat was vorig jaar of twee jaar geleden of zo. Toen was ik ziek veel niet. En toen was Mirko zo van, ja, maar dan ga ik ook niet hier zitten. Dan ga ik lekker naast Mike. En toen ineens kwam ik hier. Toen was het zo van, hey.
2: Zo, ja,
0: toen ben je dus gedegradeerd naar de derde plek.
9: Ja, ik ben naar de shitty hoek. Nee joh.
2: Ja, dat is... Grapjes. Allemaal prima. Allemaal uiteindelijk grapjes, is iedereen even goed te horen. Dat tuurlijk, is mooi.
9: Het gaat ook om wat we zeggen. En de, hè,
0: ja, behalve
9: de
0: als ik nu een keer je microfoon uitzet.
9: Als we worden gecensureerd door onze meester.
0: Wat is er, Mike?
2: Oké, okay, ja, nee, inderdaad. Dat gaat meestal goed. Dat gaat meestal goed.
0: Funny moments om op terug te kijken. Maar dat alvast een mooie teaser voor eind dit jaar. Dan gaan we natuurlijk een grote uitzending neerzetten. Ook weer iets langer. Allemaal. En dan vieren we ons vijfjarig bestaan.
9: Oh.
0: Met Jelmer en de M&M's.
2: Ja.
9: Oh ja.
0: We moeten nog even kijken welke dag. Want het is natuurlijk altijd een beetje onhandig om tijdens kerst dit soort uitzendingen te doen. Maar goed.
9: Ja.
2: Ja, ik wil
0: het, liefst eigenlijk altijd wel daarvoor. Want dan kan je gewoon van die kerst.
2: Ja, maar dat kan ook. Maar ik wil eigenlijk nog steeds gewoon een keer die grote extravagante op locatie uitzending ergens. Weet je wel. Dan gewoon 4 uur special. Weet je wel. Gewoon.
0: Ja,
2: voor
0: we kunnen
9: jullie komen tegenwoordig zo vaak bij Brazé. Kunnen jullie daar niet?
2: We komen niet zo heel vaak bij Brazé. We zijn een beetje bij Brazé geweest.
9: Maar ik hoorde van Jelmer dat het codewoord Brazé was. En dan... zit deze man meteen met deze aan de tafel.
2: Oké, dat is wel grappig. Dat is wel een leuk, gewoon leuk verhaal om te vertellen. Kijk,
0: we hebben eigenlijk geen tijd meer. Maar
2: ja, maar die Jammer die even wel is van... Ah, om naar het dorp te gaan, weet je wel. Dan zeg ik af en toe vaak wel ja. Ook wel eens nee. Ook wel eens nee, want dan denk ik van... Ik wil lekker gewoon even... Nee, maar ik wil ook wel eens gewoon... Ik heb een drukke week en dan ga ik lekker even thuis lekker op de bank tv kijken. Weet je wel, gewoon even niet denken. Maar en dan ging het over uit eten vorige week. Toen zat ik een beetje te twijfelen. Ik denk, ja goed, ik had een hele drukke werkweek gehad. En ik zat een beetje nog in de werkmoed. Het was jammer reden. Ook mee terug naar Zandvoort. En
0: ik zat ook in de werkgroep.
2: Ja, en die zegt, ja, we kunnen ook bij Brassé gaan eten. Ja, en als ik dat hoor, dan moet ik daar natuurlijk naartoe gaan, hè.
0: Het was de 24e van de maand en mensen weten wat dat betekent.
2: Zeker. Maar goed.
0: Voor fulltime.
2: Ja, fulltime. De fulltimers krijgen die dag natuurlijk salaris. Hè?
9: Maar dat verschilt toch?
2: Ja, maar meestal.
9: Soms op de 22.
2: Ja, maar meestal in die periode. Maar dat maakt verder ook niet uit. Dat is net eigenlijk.
9: Jullie dachten PD.
2: Maar dat is eigenlijk. Spend it big. Dat is eigenlijk net als jij zegt van even nog gamen. En dan zeg je Fortnite. En dan zeg je nee. En dan zeg ik nee. En dan zeg je League. En dan is het ja. Weet je, we gaan. Dat is een beetje.
9: Nog eentje dan.
0: En dan gaan we naar huis.
9: Ja.
0: Zometeen nog wat meer technisch. Nieuws
9: ik kan er niet
0: allerlei
9: meer
0: dingen die... ja, dat was leuk.
9: Dat was vroeger,
0: die moet ik even klaarzetten. Dat was vroeger. Hier is Jungle met een van hun nieuwe singles. Someday, Somewhere.

0: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
1: Ja, je luistert nog steeds naar Jelmer en M&M's. En het is tijd voor onze favorietste rubriek. Hij heet tegenwoordig gewoon Back Online, om een beetje te verengelsen. Maar we begonnen natuurlijk ooit in het Nederlands. En toen hadden we deze.
2: Ik kan er niet meer tegen.
1: De meest slechte jingle in de radiogeschiedenis, kan ik wel zeggen.
3: Nog een keer, doe
4: het
3: nog een keer.
4: Nee, het is niet zo slecht als die van...
2: Ik kan er niet meer tegen.
3: Hij is echt wel dog shit, man.
4: Het is niet zo slecht als die van het irritatiefactortje. Dat is namelijk gewoon een stukje van het moment met zoveel reverb.
1: Toen had ik even de effecten te hoog gezet.
4: Ja. Zoveel reverb.
1: Omdat ik binnen 2 uur probeerde een jingle te maken. Niet zo'n goed idee, maar we hadden ook ooit op dit tijdstip, hadden we ook ooit het volgende.
4: Ja, dit weet ik ook nog.
1: Omdat het net over cocktails ging.
5: Social media cocktail.
4: Oh, ja, we misten het live effect dan toch. Hè, de
1: deze is er na 1,5 jaar uitgegooid. Hè? intern protest.
3: Gaat een wereld voor
4: ik
3: me open.
4: Heb daar dus, ik ben dus degene die dat interne protest heeft aangetekend. Ik vond dat zo'n vreselijke rubriek, even serieus.
1: Nee, maar Mike was ook heel erg principieel. Hè? Toen op dat moment was hij principieel.
4: Dank
1: dat
4: je.
1: Hij zei van, wij mogen geen reclame maken voor alcohol. Dus sindsdien is die rubriek eruit.
4: Dat heb ik nooit gezegd.
3: Nee.
4: Ik vond de rubriek gewoon stom, omdat het dan ging over social media fragmenten. Wat natuurlijk een leuk idee is.
3: En dan zit je met...
1: Hij gaat heel serieus.
3: Dan zit je met iemand die gewoon veel vaker wordt geband op fucking... Twitch of wat is het? Hoe heet het? Twitter. Je zit met iemand die geen Instagram heeft. Je zit met iemand die op Twitter wordt geband. Je zit met iemand die letterlijk alles in de gaten heeft. En iemand die af en toe op Reddit zijn meest gebruikte social media platform
1: is. Wat heb ik alles in de gaten?
3: Ja, jij checkt alle social media.
4: Maar wie probeer je nu aan te wijzen? Ik weet dat Mirko geband is.
3: Wij allemaal. We zijn gewoon een zooitje ongeregeld om het te hebben over social media.
4: Maar je hebt net stereotypes aangekaart. En je zegt Mirko is natuurlijk geband.
3: Mirko is degene die altijd wordt geband.
4: Jij bent altijd alles in de gaten.
1: Stef is altijd overal.
6: Ik ben altijd overal.
4: Ik zit alleen op Reddit.
3: Jij zit alleen op Reddit. Nou, wie de fuck zit daar, weet je wel. En ik heb niet eens Instagram of een of andere vorm. Dus dat is echt perfect dat die eruit is.
4: Die was echt niet fraai.
3: Nee. nee, totaal niet. Zo useless.
1: Jongens.
3: Ik weet niet eens waar we het over hadden.
4: Ja. Nee, over de leuke momenten die we tegenkwamen. Dat gingen we laten zien en dat ging dan niet. Want niemand kon het zien.
1: Dan had ik zo'n website voorbereid en dan... waren er allemaal fragmenten van social media. En dat was dan heel grappig. Alleen ik kon het zien.
4: Ja.
3: Als je het beeld
1: ik heb hier alleen schermen. Ja.
3: Moesten we een beetje gaan omschrijven hoe het eruit zag. Nou, woehoe, wat een lol was dat.
4: Nu snap je het. Dus.
1: Trouwens, welkom aan onze 5e deelnemer vandaag, Bram.
3: Ja, een hallo. Drukke boel.
1: Zeg even hallo in de microfoon van...
4: Hoi. Gewoon hoi.
1: Hallo, oké.
6: Okay.
1: Wil je nog wat inspiratie overbrengen uit het oosten des lands?
7: Uit oosten.
1: Oké, dankjewel voor je bijdrage.
6: God gewoon.
1: We gaan even kijken of je volgende maand terug mag komen. We kijken even naar het technische nieuws. Ja. Ja, het ging natuurlijk ook weer veel over AI en dat soort dingen. Maar ook weer eventjes, ik zie jou net iets open over Rusland.
4: Ja.
1: Dat een Europese wachtwoordkluis Russisch bleek te zijn. En dat ze vanuit Moskou konden meekijken. Wat is dit voor spannend, Mark?
4: Ja, dit is dus ook wel weer iets schokkends. Ik moet zeggen dat ik het net openklik. Want ik zag het, wat is dat nou? Maar het gaat er dus dat de Europees ogende wachtwoord of haar password in werkelijkheid uit Rusland komt. Ja, heel veel verschillende Europese bedrijven hebben dus vitale infrastructuur aan deze software uitbesteed, zeg maar. Dus om hun wachtwoord en dergelijke op te slaan.
3: Ja.
4: Maar ja, blijkbaar kon Moskou daar dus deels in meekijken. Ja, dat is natuurlijk best wel een soort schokkend. Maar dit weet je, kijk, oké. Dit is prima natuurlijk dat dit gebeurt. Het kan altijd gebeuren. Iedereen maakt wel eens een foutje op de IT-afdeling. Ja, dat kan. Maar zeg maar, dit is dat dus wel...
1: Maak jij ook wel eens een foutje op de IT-afdeling?
4: Ik ben natuurlijk Duitsonder. Nee, maar ik bedoel meer gewoon... Dit laat dus wel gewoon zien dat heel veel bedrijven... gewoon helemaal niet hun due diligence doen. Gewoon, oh ja, dit ziet er wel goed uit. En er is een of andere manager die dat allemaal goedkeurt ondertekenen. En dan werkt je hele bedrijf er dus mee. Ja. Goed, ik moet zeggen, het fijne hiervan... ja, dat weet ik dus niet precies, want ik heb dus ook net aangeklikt. Maar het komt er dus in ieder geval op neer dat een bedrijf wat dus Russisch, of wat dus Europese oogte met Made in UI label, met Made in EU labels. En alles dus eigenlijk gewoon aan alle wetten voldeed. Maar ja, dat bleek dus vies tegen van de praktijk. Ja, dus dat is weer een incidentje. Ja, wat ik zeg, ik heb hier ook niet heel veel verder inhouds op toe te voegen, want ik heb het ook net pas gelezen.
3: Leuk, weet je wel. Duimpie.
4: Duimpie, ja. Maar hebben jullie nog leuk technisch? Want
1: ik zag iets over TikTok voorbij komen. Dat vind ik wel interessant. Die beschermt minderjarigen volgens de EU niet goed genoeg. En dat is een schending van de Europese digitale regels. De accounts van minderjarigen zouden te zichtbaar zijn, wat kan leiden tot ongewenst contact en cyberpesten. Hmm. Ook is de content van kinderen van 16 en 17 jaar terug te vinden op de zogeheten For You page. Ja.
4: Okay, maar...
1: Waarbij TikTok-gebruikers aanbevolen video's te zien krijgen. De content van kinderen mag niet op die pagina te zien zijn.
4: Oké, maar hier vind ik wat van.
1: Concludeert de commissie.
4: Hier vind ik wat van.
3: Nou, maar, wat is je mening, jongen?
1: Voordat jij gaat, wil ik eerst één ding zeggen. Alle social media platformen zijn vreselijk geworden omdat oudere mensen er gebruik van gaan maken.
4: Nee.
1: Dat wil ik even gezegd hebben. Facebook is, Facebook is nu een verschrikkelijke plek met alleen maar zure, klagende mensen die een beetje richting het... Nou, ik ga dat niet zeggen, maar goed.
6: We weten wat je bedoelt, ja.
1: En Instagram is, vind ik nog steeds best wel leuk. Weet je wel, fotootjes, leuk. Een beetje nog divers. TikTok is nou het enige platform en tuurlijk moeten ze zich aan de regels houden. Maar wat echt nog een beetje van de nieuwe generatie is... En laten we nou niet... Ja,
4: ik wil even, ik wil
1: weer
4: even,
1: opnieuw verpesten.
6: Jij zit in je handen te wrijven van het
4: zelf. Ja, ik wil even zeiken, want... Kijk, ten eerste vind ik TikTok persoonlijk een beetje een dom platform. Het is echt brainrot ten top. Ik snap niet wat de meerwaarde van TikTok is. Wat mij betreft schaf ik het af. Niemand wordt daar minder goed van.
1: De brainrot is de meerwaarde.
4: Maar dat maakt niet uit. Weet je dat? Als mensen op TikTok willen zetten, prima. Maar dit is weer een bredere discussie. Waar dus TikTok weer verantwoordelijk wordt gehouden voor het niet beschermen van minderjarigen. Terwijl dat in mijn optiek helemaal niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf moet zijn.
3: Nee.
4: Waarom is het een probleem voor TikTok dat 14-jarigen stiekem een account aanmaken?
3: Ja. Hoe moeten ze dat controleren?
4: Op de For You-page komen. De enige manier om dat te controleren is met een soort digital ID. Nou, dat is ook weer privacy schending ten top.
3: Ja.
4: Het is gewoon allemaal net niks. Dit is gewoon, dit moet gewoon niet de verantwoordelijkheid van die bedrijven zijn. Ik vind gebruikersbescherming door te modereren belangrijk. Hè, als er echt dingen worden geplaatst die over de schreef gaan. Bijvoorbeeld hele racistische dingen of echt de directe aanvallen van mensen.
3: Ja.
4: Ja, bij racistisch ga je ook weer kijken wat is vrijheid van meningsuiting en wat is echt direct racisme. Nou,
1: en anders kan je altijd nog naar X.
4: Die discussie wil ik niet aanbranden. Die discussie wil ik niet aanhalen. Maar ik vind het gewoon, los van het beschermen van je gebruikers, moet het niet het probleem van TikTok zijn dat sommige mensen 15, 16 zijn, die dan naar de For You-page worden gepusht, terwijl gewoon de ouders in de gaten moeten houden wat de fucking kinderen doen op hun social media-accounts. Ja. Ja, dit snap ik echt niet. Dan gaat er weer een boete volgen en dan gaat de Europese Commissie weer moedig lopen doen en dan gaan ze weer zeggen, ja, we moesten een Europese ID-check implementeren, want de kinderen beschermen. Wat boeit dat? Laat de ouders lekker de kinderen beschermen. Ik vind het echt dom geworden.
3: Ik vind het ook. Ik vind dat ook. Hoe de hel heb je dat zo snel...
4: Maar dit is het. Moet je lezen. Onder de Europese Digital Service Act, DSA, moeten social media bedrijven de privacy en veiligheid van minderjarigen op het platform garanderen. Oké.
1: Garanderen is een verkeerd woord.
4: Dat staat hier toch.
1: Ik snap dat het er staat, maar je kan toch nooit iets garanderen?
4: Nee, ik lees voor wat hier staat. De commissie stelt dat TikTok de accounts en content van kinderen juist breed toegankelijk maakt. Dat heeft mogelijke levenslange gevolgen. Nee!
6: Nou...
4: Als je iets vaags post als je 15 bent... denk niet over 20 jaar of 30 jaar iemand... dat heb je 15 gepost.
3: Iedereen denkt toch op zich op geen moment van... Ja,
4: iedereen snapt...
1: Ik zie dat Stef hier een mening over.
4: Toen dacht je ook nog niet echt na. Nee, iedereen... Ik moet zeggen...
1: Ik denk dat we even de tafel rond moeten gaan. Okay. Ik zie dat Stef hier een mening over heeft.
6: Nou ja, het is natuurlijk wel... Als je wat post op internet, dan is dat voor altijd... Ik heb ook wel eens op de middelbare school gehad dat... er toch nog een TikTok-account van mij was... van toen ik echt heel jong was. Of toen heette het nog Musical.ly. En daar kwamen mijn klasgenootjes van toen achter. En dat was toch weer zoveel jaar later. En dat vonden ze toch bijzonder grappig. En ik natuurlijk niet. En dat vonden ze dan, dat zagen ze dan, waardoor het nog grappiger werd.
1: Ja.
6: Dus in die zin is het wel waar dat als je niet goed genoeg beschermd wordt... dat je toch die dingen gaat doen die je zelf leuk vindt... omdat je te jong bent om daar zelf over te kunnen oordelen... En dat je daar later dan toch weer op terugkomt.
1: Ja, ik merk het ook in mijn werk eigenlijk wel. Dat mensen willen steeds minder vaak sowieso op de foto of überhaupt genoemd worden. Bij straatinterviews of reportages. Want alles is terug te vinden. Ook al is het een leuke rubriek of zo. Maar als je ergens je naam staat, dan gebeurt er een keer iets vervelends.
6: Ik zou het ook niet doen. Als jij langs komt met die camera op straat, zou ik ook niet...
1: Ook niet met pen en papier? Ja,
6: ja dat wel.
4: Nee, oké, maar dat vind ik...
1: En als het even mee zit, zet ik je op de voorpagina. Maar goed.
4: Nee, maar ik vind dat op zich een geldig argument. Hè. Laten we dat wel voor opzetten. Maar aan de andere kant denk ik dan ook, ja... Dan is het ook toch wel een beetje aan de ouders om te beschermen dat kinderen dat niet plaatsen.
3: Tuurlijk.
1: Hey.
4: En als je het wel plaatst en je hebt het zelf in beheer.
1: Opvoeding.
4: Kijk, mijn Musical.ly-account, daar heb ik ook dingen op geplaatst in 2016 waarvan ik nu denk, morgen hoeft niet meer online. Maar ik heb datzelfde account nog, dus ik kan het weer gewoon uit de lucht halen.
1: Ik vind dat best wel een leuke rubriek.
4: Dus kijk, ik denk dan...
1: De maandelijkse Musical.ly van Mike.
6: Ja, dat vind ik
4: Maar weet je, kijk, dit is ook weer gewoon... Ja. Maar kijk, dit is ook weer een kwestie van digitale opvoeding. Als je gewoon vanaf het begin al goed met je account omgaat, ja, heb je dit probleem ook niet. Want als je dan later denkt, ik vind het vervelend dat het geplaatst wordt, en je hebt dat zelf door voordat anderen het zien, ja, dan kan je het weer offline halen. En natuurlijk, iets permanent offline halen kan eigenlijk niet op het internet. Want als het gecashed wordt, iemand maakt een screenshot, staat het erop. Oké, fair.
3: True.
4: Maar ja, hoe ver wil je gaan in het beschermen van je jeugd als bedrijf? Ja, ik vind dat dat niet zo heel ver hoeft te gaan. Dat los van het bare minimum.
1: Dat is een hele goede vraag om even over na te denken. En dan gaan we zo meteen naar wat smakelijker tips. Want we moeten natuurlijk die Meer Kookshow wel een beetje genoegdoening geven. Dus we komen straks met onze hele snelle, vlugge, eigen kooktips. Maar nu eerst gaan we over naar de muziek die ons allemaal bezighoudt. Natuurlijk van Ray. En het is niet Where's My Husband.
4: Thank God.
3: Maar wat heeft er dan nu voor een garbage gemaakt?
1: Garbage? We got worth it. Zometeen zijn we weer terug voor de laatste minuutjes van dit eerste uur.

0: Heerlijke muziek, al vraag je het mij. Welkom terug in deze heerlijke uitzending. Het wordt al een stukje koeler in de studio.
1: Gelukkig
0: de...
1: Nou, ik vind het maar koud hoor.
0: Jij hebt...
1: Mijn ventilator ook wel weer uit.
0: Ja. Mickey heeft het koud. Nou, ik zou zeggen, daar is het knopje.
1: Ja, maar dan worden de anderen aan tafel.
2: Ik heb er vrede mee.
1: Hier, Mai?
3: Ja, ik vind het goed.
0: Full blowing.
1: Ja, vol gas.
3: Lekker hoor.
0: Maar goed, we moeten de kookrubriek even opvullen in nog 3 minuutjes ongeveer. Want die is deze zomer met vakantie. Want ook volgende maand is onze kookchef niet aanwezig.
1: Onze chef special.
0: Onze chef special, ja.
3: Ja, maar ik denk wel dat als hij terugkomt, we echt gewoon pieken alles op het menu die ze hier recept gaan krijgen.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we heel langs
0: jou allemaal in Vietnam kan eten.
3: Ja.
0: Ja. Maar Mickey, we gaan even een rondje maken. Wat is het lekkerste wat jij ooit hebt gemaakt?
1: Nou, het lekkerste, dat kan ik niet bedenken. Maar iets wat ik wel heel erg lekker vind om te maken... is bijvoorbeeld gewoon een broodje in de pan met wat bakboter. En dan bak je dus dat brood. Want ja, ja. Ik heb niet zoals sommige mensen hier aan tafel... een Tefal op de grill plus XL.
0: Ik ook niet.
1: Ik heb gewoon een pannetje die ik op het vuur zet. En dan doe ik bakboter in, broodje erop... Even goudbruin bakken aan beide kanten.
0: Ja.
1: Dan gewoon lekker zeezoutboter eroverheen. En dan een heerlijk plakkie cheddarkaas. Een plakkie ham. En dan nog een ander broodje erbovenop. Mm. Echt heel lekker. Beetje curry erbij.
0: Ja, dat zijn dat wel van die genietmomentjes. Ja.
1: Ja. Ja, in het weekend kan ik daar echt wel... Of een heerlijk gewoon een broodje met ei. Broodje ei met spek en zo.
0: Oh ja,
1: en dan cheddar en uitjes. Wee, yo.
0: Dat is lekker.
1: Ja, dat is eng goed. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die nu meteen ploep zo in mijn hoofd opkomen. En anders heb ik nog...
0: Ik kan
1: ook wel wat pasta's noemen. Schnitzel met aardappels van groenten en zo. Maar ja, dat is allemaal een beetje simpel.
0: Ja, ja, nou, wat ik eigenlijk heel leuk vind om te maken. En ook, het klinkt een beetje simpel, maar het is ook een pasta. Is de pasta... carbonara, maar dan met de uitdaging om het echt typisch Italiaans te maken.
1: Dus de eiwitten.
0: Met zo min mogelijk ingrediënten. Zoveel mogelijk doen. Dus inderdaad alleen het eiwit met een beetje zwarte peper, de spaghetti en de guanciale, die je zelf snijdt het liefst.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt natuurlijk ook van die blokjes, ik moet zeggen, die komen vaker voorbij, de voorgesneden blokjes, dan het stuk vlees.
1: Ja.
0: Maar goed. En dan... is de truc om het precies genoeg eiwit te hebben voor de portie pasta en de combinatie.
1: Ja.
0: En dat het niet te heet wordt, want anders wordt het ei. En dat is niet de bedoeling. Ja, het moet nog lekker zacht worden. Dus ik vind dat eigenlijk, ook al zit er zo weinig in, een van de leukste gerechten om te maken. We gaan toch even naar de Opti-grill aan de tafel. wat kan je daar allemaal mee?
3: Kijk, mijn tip, als je gewoon wil koken en je wil gewoon al het perfecte eten, of het nou tosti is of hamburgers, whatever... koop een Tefal Opti-grill plus XL. Dat kost je 140...
0: Dat kost
3: je €140, maar je kan er gewoon alles tussen smijten.
1: Je hoeft er nooit meer
3: Je drukt op het goede knopje van wat je wil maken. Brood, panini, hamburger, weet ik wat.
1: Niet te geloven.
3: En hij meet dus hoe dik het vlees wordt, die altijd de perfecte timing erop aanpast. Is altijd goed. Je hebt het lampje, daar staat hoe gegaard het is. Dus rood is heel gaar. Oh, kan je hem op tijd eruit halen.
0: Medium rare.
3: Ja, dat staat er ook op. Dan zie je bijvoorbeeld een beetje geel, rood achter is medium rare. En dan doe je een uitknopje, haal je eruit. Is altijd perfect. Het kan nooit meer misgaan.
0: Maar je drukt dus op het knopje en dan komt er ineens een panini.
3: Je kan kiezen wat je wil bereiden. En dan gaat het programma daarop aanpassen op de dikte van je vlees of je broodje. En dan is het altijd goed.
1: Dit ding die meet gewoon wat je erop doet.
3: Ja.
1: En dan weet hij precies wanneer het perfect klaar is.
3: Ja.
2: Wat een topmachine.
1: Je hoeft nooit meer aan het fornuis te staan. Deze man heeft echt easy mode unlocked.
3: Ja, maar dat is toch ook gewoon easy mode.
2: Moet je geen woordvoerder van Tefal worden?
0: Stef, even in het kort, wat is jouw favoriete eten?
2: Naast de dinnerbox van Chef vind ik het altijd heel lekker. Het is een grappig verhaal. Dat is een gerecht wat mijn moeder heeft ontdekt in de tijd dat zij op een soort dieetachtig was. Heel lekker zomers zijn wraps met een soort kipsnitzels en dan yoghurt slasausachtig met lekker sla en komkommer. En je kan er nog paprika op doen en mais. Echt fantastisch.
0: Klinkt lekker, lekker zomers. En wraps zijn altijd wel goed eigenlijk. Dus Bram, wat wil jij zeggen?
4: Ik heb ook een donatie voor favoriete lievelings.
0: Oh, nu kan je ineens praten.
4: Ja. Ik ga voor boerenkool met augurk, zilveruitjes en spekjes.
2: Oh.
0: Oké, nou het beste komt uit het oosten, zullen we maar zeggen.
2: Nou ja, dat is toch niet.
0: Tot zometeen in het tweede uur van dit geweldige programma. Op ZFM Zandvoort. Hier is

0: het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
5: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
6: Elke laatste vrijdag van de maand bij
5: ZFM Zandvoort.

0: Olivia Rodrigo, You Plus Me is een hartje, ja. Is forever, forever. Mike, hebben we trouwens in dit historie van dit programma al verteld dat wij naar een concert gaan van deze willekeurige artiest?
1: Volgens mij niet, maar wij gaan inderdaad naar een van haar Secret shows volgend jaar. Dus dat is echt leuk. Ik ben eigenlijk al wel Olivia Rodrigo fan vanaf het begin, zou ik wel willen zeggen. Zelfs al toen ze nog in High School Musical, de musical, de serie speelde.
0: De wat?
1: Nee, zij is natuurlijk doorgebroken in High School Musical, de musical, de series.
2: Jezus.
1: Ik wil zeggen, hoe
0: werkt dat precies? Oké.
1: Iedereen kent de High School Musical films, toch?
2: Nee.
1: Toen is er een spin-off film, een serie van gemaakt.
0: Nee, dit ken ik wel.
1: Even kijken. HSMT. Toen is er een spin-off serie van gemaakt. Even kijken welk jaar dat precies was. Ik moet natuurlijk
0: wel
1: even
0: maar. Nee, wacht. Je hebt High School Musical.
1: Ja.
0: Dan heb je daar een musical van. En daar is een serie van gemaakt.
1: Oh, dat is dus een serie uit 2019. En daar speelde zij dus in. En die serie heb ik toen gekeken. En toen vond ik ook al wel goed in die serie. En dat was eigenlijk, toen heb ik ook al een beetje haar muziek geluisterd. En toen kwam ze met Driver's License uit. En dat is natuurlijk haar grote doorbraak geworden.
2: Vreselijk nummer.
1: Driver's License, ja. Ik vind het best een goed nummer.
2: Maar ze was toch hartstikke lang al in de spotlight. Ik snap niet waarom ineens die hype er is.
1: Nou, ze heeft een nieuw album uitgebracht laatst, hè.

0: twee van de weinige racefans aan tafel. Dus
1: ja.
0: Mickey, kijk je er een beetje met wat voor gevoel kijk je naar?
1: Ik vind het wel leuk, ik ben benieuwd. Ja, ja. Die laatste keer is op zich wel jammer. Het was wel leuk. Eigenlijk elke keer. Ik weet eigenlijk niet wat ik dit jaar moet verwachten. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Nee. En ja, hoe de klassering zal zijn. Want het is volgens mij elke keer Mercedes.
2: Ja.
1: Maar ja, vorig weekend was het dan weer McLaren, weet je wel. Ineens. En het is wel grappig. Ik
0: denk
1: wel
0: je dat Max kan winnen op zand voor dit seizoen?
1: Tuurlijk kan Max winnen. Die kent dit circuit als tot zijn broekzak, jongen. Dit is zijn achtertuin bekomen.
0: Ja, Mark, jij gaat de quali bekijken.
2: Ik ga de quali bekijken. Ik ga mijn zaterdag eens op circuit. Kijk, als we gaan kijken naar het evenement, dus Grand Prix, ik vind het natuurlijk heel jammer dat het hier weggaat. Maar aan de andere kant, als je ook ziet naar de huidige Verstappen situatie, dus een niet echt competitieve auto, er wordt steeds meer gesproken over een sabbatical. Snap ik dat de organisatie het risico niet meer durft te nemen. Ik vind het wel jammer dat het evenement weggaat. Want ik vind het gewoon een heel leuk evenement. En we zetten het dorp natuurlijk op de kaart. En het circuit ook gewoon echt in de spotlight. En ik vind dat ook heel belangrijk, want het is een historisch circuit. En daar kan de Formule 1 er altijd eentje meer van gebruiken. Want het wordt steeds vaker Midden-Oosten slop. Ja. Nou, je ziet hoe dat nu gaat. Dat wordt nu natuurlijk een disaster. Want de helft van de races, nou ja, dat is overdreven. Maar er zijn al races geannuleerd door de oorlog in het Midden-Oosten. En ze gaan er misschien nog wel meer volgen. Dus een Europees circuit is natuurlijk altijd goed. En een klassiek circuit, vooral hier in Zandvoort, is leuk. Maar wat ik zeg, het evenement, ik denk gewoon dat er een goede editie gaat komen. Als we het sportief gezien bekijken, Verstappen, ik denk niet dat hij veel kans maakt. Het is natuurlijk al eigenlijk het hele seizoen drama. Ik weet niet hoeveel je het nog volgt, maar...
1: Nee, ik heb niet heel veel gezien.
2: Nee, nou, waar het eigenlijk op neerkomt is dat Mercedes eigenlijk het veld bepaalt. Antonelli rijdt overal voor op. Brussel opgezet ook weinig. Dus het is eigenlijk de Antonelli-show. Verstappen die heeft met de week meer problemen met de auto. Is al meerdere keren gespind door een technisch probleem. Mm-hmm. Al meerdere keren uitgevallen door een technisch probleem. Waar die gewoon echt crasht omdat de Active Error achtervleugel niet goed sluit. Okay. Dus in een bocht, zeg maar, kom je uit de straight, de bocht in. Ja, dan wil je natuurlijk je Active Error dat die wing dicht is.
1: Ja, je wil downforce.
2: Dat is ook zo, maar niet helemaal. Dus dan snap je al wat er gebeurt. Spin. Ja. Dus dat is al meermaals gebeurd. Er wordt steeds meer frustratie geuit in het team. Er gaan natuurlijk steeds meer mensen ook weg. Dus ja, ik denk niet dat Verstappen veel kans maakt hier. Maar we hopen natuurlijk altijd op een wonder. Maar
1: überhaupt de Formule 1 gaat volgens mij wel nu wat in een neerwaartse lijn. Weet je wel. Het gaat veel meer om het geld. Het is veel meer commercieel. En dat is jammer, want het is natuurlijk een sport en het is een echte petrolhead sport. Dus dan moet je het ook een beetje bij de petrolhead houden in plaats van bij de mensen die dikke zakken geld hebben en niks te doen.
2: Het is natuurlijk een aantal,
1: weten wat ze moeten doen,
2: het is natuurlijk een tijd geleden overgenomen door Liberty Media. Dat is voor mij een groot Amerikaans concern. Die heeft het veel commerciëler gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Heeft de sport natuurlijk ook alweer een beetje op de kaart met Drive to Survive en zo. Ik ben het ook in die tijd gaan volgen. Ik heb ook niet echt de oude Formule 1 zeg maar gekeken. Dus dat is daar populair geworden. Natuurlijk een hele goede impuls gegeven. Nou, die hebt de F1 film gehad. Natuurlijk was een Apple co-productie ook.
1: Die heb ik nog niet gezien.
2: Hij is ook niet heel goed, maar het is wel gewoon een goede actiefilm.
1: Niet heel goed, zegt hij dan.
2: Maar het is wel gewoon een leuke actiefilm. Is Brad Pitt, wat moet je er anders mee? Het is gewoon zo'n heel standaard actiefilm. Maar goed, dus dat. En het is veel commerciëler geworden. En dat was in het begin natuurlijk een goede impuls voor de fans en voor de sport. En het werd steeds groter en globaler. En nu zie je gewoon dat het geld steeds meer de overhand gaat spelen.
1: Ja.
2: Ze hebben natuurlijk ook hun net zero doelen, wat natuurlijk een beetje contra schuift met op 26 circuits in een jaar ergens racen.
1: Ja.
2: Dus dan is het een kwestie van prioriteiten. Terwijl de helft van het geld nog van de oliemaatschappijen wegkomen uit het Midden-Oosten. Dus Aramco is natuurlijk een heel grote titelsponsor van de Formule 1 altijd.
1: Ja, zeker.
2: Dus het is natuurlijk gewoon altijd een beetje...
1: Bij ons ook gewoon op de vloer.
2: Ja, dus het is gewoon allemaal een beetje... In zekere zin heel dubieus. Het wordt een beetje bepaald door het geld.
1: Ja.
2: En dat maakt de sport op aspecten beter. Want technisch is het natuurlijk op vooruit gegaan. Maar de reglementen bijvoorbeeld, steeds meer batterijcapaciteit. Ja, dat is ook wel...
1: Ja. Maar ook die batterijen, dat maakt het gewoon... Het maakt het een beetje...
2: Artificieel.
1: Anders. Ja. Sommige mensen vinden het leuk en andere mensen vinden het niet leuk. Want met die batterijen is het... Oh, ik haal jou in en dan kan die ander heeft het dan opgeladen. Die haalt hem weer terug in en dan heb je de hele tijd dat ze gaan
2: Het
1: missen.
2: Is meer actie, maar is het echt actie omdat het goed geweest wordt? Ja, of omdat het gewoon batterij is? Ja.
1: Het is niet echt actie. Het is niet dat iemand met dezelfde auto echt aan het vechten is voor een plekje.
2: Heb je die inactie van Verstappen trouwens gezien op Hamilton van dit weekend?
1: Ja.
2: Goed,
1: Dat was fucking mooi.
2: Ja.
0: Volgend jaar kunnen we in ieder geval ook genieten van de Formule E die dan in juni naar Zandvoort komt.
1: Dat lijkt me ook echt leuk.
2: En
0: waarschijnlijk ook van een terugkerende feestweek, want met het racefestival gaat het natuurlijk wel lekker. En ook komende maand staat onder meer Samuel Welte, Tino Martin en al dat soort zangers op het programma. En dan kunnen we weer genieten van een lekker feestje in de Haltestraat.
3: Nou.
0: En als ervaringsdeskundige zeg ik, kijk wel op welke dag je gaat. Want hoe dieper het weekend in, hoe meer we
1: drukte
0: en minder gezelligheid.
1: Oh, daar heb ik nou geen last van.
0: Dat is gewoon wat ik zeg.
2: Toelichting.
0: Ik vind de donderdag altijd het gezelligst.

0: Ja, maar ja, dat zijn alleen de dorpelingen.
1: Laat ik het daarop houden.
0: Ja.
1: Maar de rest van de dagen zijn natuurlijk ook wel hartstikke leuk. En het is mooi dat ook voor het dorp wat te doen is. En leuke feestjes. En een reuzenrad natuurlijk, die er nu maand staat. Dus
0: ja.
1: Voor wie diens hoogtevrees wil overwinnen.
0: Hij is niet zo hoog als voorgaande keren, toch?
1: Nee, ooit... hij ziet er iets anders uit.
0: Ja, hij is iets kleiner, dacht ik.
2: Ik ben er ooit één keer in geweest. Dat is echt...
0: Wat?
3: Hou op, hoor. Maar hij komt niet eens boven die flat uit.
2: Ja, maar dat was een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden was hij nog iets hoger, volgens mij.
4: Toen kwam hij boven de flat uit. Net aan.
0: Ja, nou, ja. Echt waar?
1: Nou, hij is tot 12 uur open vanavond.
2: Nou, gaan ik hoor het wel. Even langs het reuzenrad.
4: Ja, ik zie een programma.
0: Ga ik bij Mike in een dingetje. Gaan we heen en weer schommelen.
1: Vanuit het reuzenrad is onze uitzending. Ja.
2: Oh, dat zou wel mooi zijn.
4: Dat is jubileum, ja.
0: Dat is een goed idee.
2: Nou ja, goed.
1: Precies. Even kijken, waar wilde ik nog meer over hebben? Ja, er was ook nog iets opvallends afgelopen maand dat er een open dag was voor appartementjes aan het Gasthuisplein.
2: Oh ja.
1: Er is een heel woongebouw opgesplitst in 6 appartementen, energielabel C, ongeveer 30 vierkante meter, €250.000. Kan je hem kopen?
0: Huh?
1: En er was met allemaal een fotoboot en dat soort dingen. Was
0: Het is was heel zo veel langs
1: spektakel en best wel wat bezoekers. En er stonden nog leuke mensen in het Haarlems Dagblad. En,
4: ja, ik zag zoiets.
1: Ja. Echt best wel heel veel Zandvoorters die er ook op afkwamen. En het leuke aan dat project is dat ook mensen uit Zandvoort, jongeren tot en met 35 jaar, voorrang krijgen op dat project.
0: Oh.
1: Dus ze staan ook nog steeds te koop, volgens mij, bij eigenwijs makelaars. En wie weet. Alleen moet ik wel zeggen, even omgerekend, is het de vierkante meterprijs tegen de €9.000 aan.
0: Hmm. Per vierkante
1: en dat is gewoon hoger dan überhaupt het gemiddelde in Zandvoort en ook in Haarlem en zo. Dus
2: knijterduur, maar het lijkt goedkoop.
1: Je betaalt wel heel veel voor heel weinig. Alleen ja, als je alleen bent of zo en 30 vierkante meter, dan is dat natuurlijk wel te doen.
0: 30.
1: Maar ik zag ook mensen die zeiden van ja, als je dan misschien, hè, je bent ook jong, dus misschien in een fase van je leven dat je misschien een keer iemand tegenkomt. Dan is 30 vierkante meter misschien weer in de reden om heel snel weer naar iets anders te zoeken. Dus ja, het is echt wel voor jezelf, denk ik. Maar het is wel leuk om te zien dat er toch nog voor dat soort bedragen dingen beschikbaar komen.
4: En dan woon je ook nog naast de Game State.
1: Ja, precies.
4: Dus je hebt eigenlijk perfect.
1: Je hebt elke dag een leuke avond. Ja. En wat tot slot nog even mooi is om te vermelden is dat er... als je niks te doen hebt, kan je altijd nog naar Zandvoort Nieuw-Noord komen. Want daar is een nieuwe jongere ontmoetingsplek geopend.
4: Ja, dat zag ik.
1: Een containertje. Of nou, het is geen container dit keer. Want die stonden natuurlijk een paar jaar geleden bij de brandweer in de buurt.
4: Mm-hmm.
1: Maar dit jaar echt een high-tech, alles zit erin.
4: Wifi-stopcontacten.
1: Precies. Een soort hut. En ook gemanaged door jongeren en geïnitieerd.
0: Waar staat die dan?
1: Vlakbij waar Bram en ik
0: Zandvoort
1: wonen.
0: Oh, dat
1: dat hoekje bij het fietstunneltje.
0: Oh, daar.
1: Ja. Dus het zit er
0: gaan jullie nu wakker liggen van de muziek die daar tot 3 uur 's nachts wordt gedraaid.
4: Nee, ja, dan is hij jammer nog niet thuis. Dus daar ligt hij echt niet wakker van.
0: Ja, dan komt hij uit 4 uur.
4: Dan lopen wij nog rechts
2: rond. Dat is jij waarschijnlijk, die doen hem ook steeds wel.
0: Ja,
1: of ik heb mijn eigen muziek aan.
2: Kaas. Maar pita kaas,
1: pita kaas, wat had je oorlog. En,
2: ja,
1: en een dunne box.
2: Maar vorige keer waren het ook, zei hij ook gewoon hetzelfde.
1: Ja, het zal dit wel weer zijn. Nou ja, goed, daar ben je Zandvoort.
4: Ja, dat is ook weer zo. Daar is het een dorp voor.
1: Hey jongens, laten we het Zandvoortse nieuws lekker in de gaten houden. Komende maand laten we het klein houden, dicht bij onszelf. We gaan weer even iets verder terug wat dat betreft. Want we kijken ook terug natuurlijk in dit programma met wat mooie muziek. En dingen die ons altijd blijven inspireren. Dat is dit keer John Lennon. Mooi persoon. En dit keer het nummer Beautiful Boy. Uit welk jaar ook weer? Nou, het zal wel ergens voor 1980 zijn. Ja. Oh. Wat is er, Mickey? Dat hoorde niemand.

0: Ik vind dit altijd zo'n heerlijk nummer om zo bij weg te dromen. Zeker als je die per ongeluk op de radio hoort. Zoals op deze vrijdagavond, de laatste vrijdag van de maand. Dat betekent dat Jammer en NM's weer op deze lokale zender is. ZFM Zandvoort overal te ontvangen. Hoppa. Niet alleen lokaal. Via de kabel of zender, maar altijd en overal via zfm-live.nl of download de ZFM Zandvoort.
1: Oh, over DB Plus toch?
0: Ja,
2: hebben ze dat?
1: Ja, tuurlijk hebben we DAB Plus hier.
0: We hebben ook DAB Plus.
3: Maar via de site zien ze ons zitten en dat is dus leuker.
1: Maar
3: dat
1: DAB is goed. Plus is de radioafganger.
0: Dan zie je ons Nix 18 promotie.
1: Ja, we zijn heel goed voor Nix 18. We kunnen zo door de overheid ingehuurd worden, toch? Voor een anti-alcoholcampagne.
2: Tuurlijk, ik denk het wel.
0: Ik denk het wel, publieke omroep.
2: Als we
0: een
2: subsidie krijgen, dan kan dat wel goed, hoor.
3: Ik ben in.
2: Ja, zeker.
1: Goed, dat is weer leuk.
2: Ja, wat is er nu op de planning?
0: Wat is er nu op de planning? Ja, we stonden er eigenlijk afgelopen uur al een beetje bij stil. Maar traditiegetrouw, of eigenlijk steeds minder traditiegetrouw. Want dit is ooit vervangen voor het discussiepuntje.
1: Het discussiepuntje.
0: Dat was eerst de rubriek op dit punt.
2: Echt?
0: En toen zijn we op een gegeven moment overgegaan op het irritatiefactortje. Ja. Totdat het een beetje dood is gebloed en eigenlijk alleen maar steeds de hele tijd over openbaar vervoer ging en over de auto gebruikte.
2: Het gaat niet over het OP. Nee, kijk,
0: moest ik weer heel links Nederland verdedigen. Dat is toch wel een beetje...
3: Daar heb je naar mij voorbij.
1: Ik was destijds natuurlijk niet blij met de overgang van discussiepuntje naar irritatiefactortje. Ik was een vocal tegenstander daarvan.
0: Maar
1: ik ben weer helemaal ingeburgerd.
0: Heb je niet hard genoeg geroepen? Ja.
2: Niet hard genoeg.
1: Ik weet zeker dat jij in uitzendingen meerdere fragmenten kan vinden van de afgelopen jaren dat ik zeg, ik mis het discussiepuntje. Dat was in het begin nu niet meer. Ik vind, nu ben ik bekeerd.
2: Ja, maar is het niet beter als het een irritatie vindt? Ja.
0: En dit is nog steeds de beste mix ooit van Jochem.
1: Want dat discussiepuntje, dat werd steeds zo'n ruzie inderdaad over van die arbitraire dingen. Dat ik en Mirko wij drie met elkaar iets eens waren. En dat jammer dat dat zo'n beetje bij zat en dat er eigenlijk niet mee eens was.
2: Ja, maar dan werden we gewoon
0: Maar dat is gewoon de hele basis van dit programma. Ik kan nog wel wat fragmenten.
2: Want anders dan is het er volle bak op elkaar. Mirko was heel uitgesproken. Die gaat gewoon volle bak erin, weet je.
1: Ja, daar nog geen hoor.
0: Nee, ik ben totaal neutraal.
1: Als de discussie begint, is het klaar.
0: Als de discussie begint. Maar kijk, ik heb wel iets voorspeld een paar jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat de BBB zou instorten. Want toen waren ze natuurlijk in een klim bezig.
1: Ja,
0: en kijk even, hè. 4 jaar later.
2: Wat is er gebeurd dan?
1: Nou, de BBB is toch helemaal niks meer.
0: Bestaat niet echt meer.
2: Weet ik veel.
1: Ben je nou een beetje op de hoogte wel?
2: Nee, tuurlijk niet. Zeker niet met de politiek en de overheid. Daar hoef ik echt niet naar te kijken, man.
1: Jij weet toch wat je eerst vindt.
2: Als ik naar het circus wil, dan ga ik naar de Tweede Kamer.
1: Ja, oké, fair.
2: We hebben hier, dat zit daar al.
0: We hebben hier ook een circus om de hoek, hè?
3: Met cocktails, dat heb je in de Tweede Kamer niet, hoor.
0: Met cocktails,
1: Maar laten we het even hebben over de games. Want wat is nou jouw favoriete cocktail daar, Stef? Ik heb het natuurlijk ook al eens gevraagd, maar je mag het nu even bekennen.
0: Thank God it's Friday.
3: Nou, die vind ik lekker. Maar ik vind de Game Stay Special eigenlijk nog wel lekker. Ja. En dat is geen promotie, echt niet.
0: Omdat het de duurste is,
3: Ja, dat ook. Dan krijg ik een beetje omzet binnen op mijn naam, op mijn kassacode. Nee, het is gewoon het is heel lekker en je krijgt er een lolly bij, dat helpt ook.
1: Ja.
2: Echt?
1: Maar ik ben dus erachter gekomen vorige keer dat de Blast Wars ook nog steeds bestaat natuurlijk.
2: Hebben jullie kaart aangepast?
3: Nou, we hebben 2 kaarten. Dat helemaal nergens over gaat, want we hebben altijd dezelfde cocktails gehad. Dus
1: ik heb een paar keer die Blast Wars niet meer besteld, maar ik dan de Games Special besteld. Ik dacht dat het wel een nieuwe zijn.
2: Ja.
1: Maar de Blast Wars is legendarisch, hoor.
3: Ja, die is wel echt lekker.
1: Ja. Ja.
2: Want dat zijn alle soorten sterke alcohol of zo?
3: Ja, maar dan alleen met Red Bull. En de Games Special is ook alle soorten sterk, maar dan met nog een sapje erdoor of zo. Is minder sterk, dus vindt Mike het minder lekker.
2: het is basically gewoon een schnaps, eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, ja. Maar dan, als je hem op mijn manier bestelt, met een cocktail, met een lolly erbij.
2: Oké.
1: Ja, ik vind het wel mooi. En jammer, jij zei natuurlijk al, thank God it's Friday.
0: Ja, maar ik hoop gewoon altijd dat het vrijdag is.
3: Oh, daarom bestel je die altijd.
1: Ja. Maar weet je, het is toch...
2: maandagavond. Oh, TGIF, am I right?
0: De maandag is nog niet gelukt. Maar
2: nee.
1: afgelopen maandag.
2: Ja, nu hebben we vakantie, toch?
0: Ja, maar maandag was het evenement.
2: dat telt niet.
0: Nee, maar ik bedoel, ik heb wel eens op donderdag een thank God it's Friday gedronken, maar niet echt op...
1: Weet je, kijk,
0: op hardwerkende doorwerkdagen.
3: Ik zeg gewoon even niks, denk ik.
0: Hoe zeggen ze dat ook weer in de gamewereld?
1: Weet ik niet.
0: Press X?
1: Press X to Doubt is die
2: Press
1: meme,
2: Press X to Doubt, ja. Oh my god.
0: Waar komt dat eigenlijk vandaan?
1: L.A. Noire, volgens mij. Dat is zo'n game van Rockstar, ja.
2: Ja. Oh, grappig.
1: Press X to doubt. Ja, dat is inderdaad van Ellen Noir. Know your meme.
0: Net zoals press F to pay respect.
2: Ja, daar zat ik ook meteen aan te denken.
1: Dat komt uit de Call of Duty Advanced Warfare.
2: Echt? Nou, nee, man. Dat is echt ziek grappig.
1: Ja, 2014.
0: Waarom ligt hier nog een witte Canaletto in de koelkast?
1: Ik vermoed dat die van ons is, maar hij is wel open. Dat
0: Bram,
1: is wel
0: Bram, wil jij dit even verklaren?
2: Die is toch van vorige maand?
1: Dat denk ik, ja. Maar vorige maand...
4: Lag in de koelkast.
1: Maar vorige maand was het zo heel dat we niet eens de wijn hebben opgedronken. Dus eigenlijk de conclusie.
2: Ja, maar dat ja, maar kan,
0: die fles weet
3: het is nooit te warm voor wijn.
1: Nou, je bent hier vorige week vorige maand eigenlijk niet geweest.
0: Stef maakt even een statement.
2: Ik vond het wel meevallen, ja. Maar die guys... Er zaten hier twee gasten voor mij en die waren aan het zweet.
0: Ik ben gewoon 10 kilo afgevallen. Ik wist niet dat we er nog af konden.
3: Nou, dan kom ik hier vanaf nu ook elke week zitten.
1: Nee, maar echt even serieus. Ik maak geen grap. Mirko, Claudio en ik werden echt gecremeerd hier.
2: Ik vond het wel meevallen.
0: De wijn is weer weggerend.
3: Dan loopt hij weg met de wijn.
1: Die wijn zit er
0: gewoon. Dit is wel echt ons irritatiefactor.
3: Ja. Ja, dit is mijn irritatiefactor van deze maand.
2: Ik proef zure wijn.
1: Nou, oké, maar ik wil even. Prima, ik wil een taste test zien eigenlijk van die wijn. Of die echt nog te drinken is.
2: Ja, dat moet je wel hebben. Ik proef Kirk, man. Ik proef Kirk.
1: Kirk!
0: Wat heb je nou voor. Waarom heb je een zandloper?
3: Ja, daar zit hij al de hele tijd mee.
2: Staat er altijd. Dat is om te kijken of jij jou wel aan de tijd houdt.
3: En dat is vaak niet het geval.
1: Maar wat vind je eigenlijk van mijn mooie programma-applicatie? Ja, dat is wel mooi, dat is mijn meesterwerk.
3: Heb jij dit gemaakt?
1: Zeker.
3: Oh, het gaaf, want ik zit wel altijd met je mee te kijken. En hij loopt ook nog wel redelijk gelijk.
1: Hij loopt ook nog wel redelijk gelijk.
0: We hebben alleen dit keer een vrij leeg programma.
3: Maar moeten we echt nog 88 minuten?
1: Nee, dat is een foutje. Ik heb hem net zo snel opgezet. Dat is voor ons, dat was voor die uitzending van. Ik heb dit programma gepakt van die uitzending van begin van het jaar. En toen had het een uur langer. Ik heb het niet aangepast. Want dat moet ik namelijk aangeven.
3: Nou, ik wil best nog 88 minuten door, hoor.
1: Ja, maar dan gaan we lopen over een ander programma in. Dus dat kan helaas niet.
2: Ja, waarom zouden we dat niet kunnen doen?
3: Ja, ik zie het ook niet.
1: Nou, goed. Dat hebben de omroep direct heeft het niet gehoord.
3: Nee.
1: Dat zouden we nooit doen.
3: Nee, dat zouden
0: we niet. Oké, we gaan weer over naar de volgende fantastische rubriek.
2: Maar we hebben niet...
5: De M&M hit van de maand.
0: Rose. Ja, de M&M hit van de maand wordt dit keer uitgekozen door onze... Niet Eminem. Stef?
2: Hey!
3: Ik weet niet wat ik nu moet doen.
0: Nou, echt? Oké.
2: Ik heb een bombshell of zo.
3: Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit heb meegeluisterd.
0: Nee, dat maakt ook niet uit. Ben je niet de enige?
1: Nee. Ja.
0: Ik bedoel, kijk, wie zit er nu te luisteren? Geen idee, maar goed.
1: Heel Zandvoort.
3: Mijn ouders.
0: Oh, nou, gezellig.
1: Gezellig, hallo.
2: Wat leuk.
0: Welkom.
2: Ik voel,
3: maar wat moet ik nou doen? Want er valt nou een stilte. Dat mag niet op de radio.
1: Je moet een beetje uitleggen waarom je dit nummer hebt gekozen.
3: Oké.
0: Maar stilte op de radio is niet erg. Behalve als het langer duurt dan 10 seconden.
1: Oké.
0: 30 seconden, dan gaat de noodband af.
3: Zullen wij 8 seconden stil zijn? Nee, dat redden we toch niet?
0: Nee, we kunnen niet stil zijn. Maar Stef, jij hebt mij begin van de avond een nummer toegestuurd.
3: Ja, helemaal op tijd.
0: En dat is jouw hit van de maand, of tenminste... Je hebt er een leuk verhaal bij, volgens mij.
3: Ja, het is Mascanada van Sergio Mendes en Brazil 66, als ik het goed zeg uit mijn hoofd.
0: Ja.
3: Jij kan het zien. Is het goed? Kijk. En,
0: je gaat door voor de wasmachine.
3: Dat is fijn. Ging eigenlijk voor de koelkast, bij de wasmachine doe ik het ook voor.
0: Oké. Okay.
3: Dat nummer ken ik eigenlijk al mijn hele leven. En dat luisterde ik dan vroeger met mijn moeder in de auto. Maar dan was dat de remix met de Black Eyed Peas. Die kwam ongeveer uit volgens mij toen ik geboren werd. Dus het was toen helemaal hot and happening. Als je evolueert in je leven, evolueert ook je muzieksmaak. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat dat niet het origineel is, die remix. En toen kwam ik hierachter. En dat vind ik eigenlijk zo'n fantastisch lekker nummer. Dat ik dacht, nou, dit moeten de mensen in Zandvoort vandaag leuk horen.
1: Oké, dat is een goed verhaal.
3: Toch?
2: Ja.
1: Goed gekeurd.
3: Is leuk. Maar heerlijk. Dus een shout-out naar mama, want deze is door jou.
5: M&M hit van de maand.

0: Ja, het blijft toch een heerlijk nummer. Mascanada, Sergio Mendes, Brazil 66. Stef, dankjewel dat je dit nummer weer een keer in hebt gebracht.
1: Dit kan je niet vaak genoeg horen.
0: Precies, dit kunnen we niet vaak genoeg gebruiken.
2: Lekker zomers.
0: Een heerlijke zomersnummer ook. Jij stond even dicht.
3: Ja, ik zei bedoel,
0: kunnen we ook even tot rust komen. We zijn even bezig met een live wijntasting.
2: Ja.
1: Ja, want ze vonden
0: dit is even het bewijs voor iedereen die denkt van nou, een wijn die al meer dan 30 dagen open staat, kunnen we die nog drinken?
3: Als het de goedkoopste van Albert Heijn.
2: Maar weet je niet.
0: Ik zag net Stef hoopvol een slokje nemen.
2: Is het bevestigd?
3: Nee, ik heb nog niet geproefd.
2: Is het bevestigd dat die al een maand open staat? Want wij vinden het in de koelkast hier een fles wijn die half open is.
0: En die lijkt op
2: dezelfde die wij altijd kopen. Dus
0: nou, dan is hij van
2: dan is het natuurlijk 1 plus 1 is 2.
3: Ja, de kans is 90%.
0: Oké, Mickey is een echte sommelier, dus die doet ook even mee met de wijntest.
3: Nee.
1: Maar laten jullie het dan helemaal aan mij over.
2: Ja, Stef, jij moet even testen.
1: Jongens, wat een pressure.
3: Oh, jij hebt ook. Jammer.
0: Ik heb ook.
1: Nou, jammer. Als dit het is, dan is het.
0: Als dit het is, dan is het. Ja, laatste dag van de maand. Prima.
3: In één keer, hè?
1: Cheers.
0: Hij ruikt wel een beetje gek.
3: Wat?
1: Ja, ik ken deze niet.
2: Oké. Dit is oké. Dus het wordt nu even een slokje langzaam geproefd. Hier aan beide kanten.
0: Ik bedoel,
3: een slokje wordt genomen.
0: Ik weet het niet.
1: De koelkast staat te warm. Dat is een ding dat zeker is.
3: Huh?
1: Die kan een standje kouder. Maar verder vind ik hem eigenlijk
0: hij is
1: prima.
0: Niet koud. Hij is niet koud.
3: Hoe kan dat nou?
1: Nee, hij is niet koud. Maar ik vind hem eigenlijk prima.
0: Ja, oké.
2: Okay, dan
3: niks mis mee.
0: Niks mis mee.
2: Nee, wijn ik vind is hem wijn.
1: Prima. Ja, dat is niet helemaal waar.
2: Als er maar alcohol in zit.
1: Nee,
3: wijn
1: dat is
3: wijn. Je hebt rode wijn, witte wijn.
2: Nee, dat is waar.
0: Kijk, niemand hoort je, Bram. Niemand hoort je, want je zit niet bij me.
1: Maar hij stelt wel iets heel leuks voor. Dat we gewoon een onderdeel doen over de wijn. En dat we dan iedere maand een nieuwe wijn proberen.
0: Ik vind het een prima
3: idee. Dat is een goed idee voor Mirko. Want die heeft een wandelende portemonnee naast zich. En wij hebben het allemaal niet zo.
0: Hey, hallo Mickey. Je bent vandaag wel echt, zeg maar, heel enthousiast met dingen in de microfoon zeggen.
3: Ja.
0: Ja, dat, ja, dat valt,
2: maar dat laten we even een beetje nuanceren. Dat valt echt wel. Het valt best mee, maar inderdaad.
0: Het valt wel mee. Er zijn wel meer wandelende portemonneetjes hier aan deze tafel.
2: Ik kan me ook wel voorstellen dat het verkeerd opgevat wordt door de luisteraar.
3: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Dus ik denk, ik moet even nuanceren.
3: Ja, goed idee, jongens.
2: Dus het was een grapje, dames en heren. Mickey biedt zijn excuses hiervoor aan als het verkeerd gevallen is.
3: Ja.
2: Namens mij ook, want ik zeg het echt.
1: Ik heb niet gehoord wat hij zei, dus ik ben niet offended.
0: I want to repeat my apologies.
2: Oké, nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Nee, maar we kunnen best wel elke maand een wijn testen. Want ik vind dat best wel grappig. We hebben toch elke maand wijn?
1: Ja, dat is ook leuk om af en toe wat nieuws
0: en
1: te proberen.
0: En we hebben elke maand tijd over, dus dat is ook lekker.
1: En dan kunnen we een review doen. Dan worden we super groot. En dan kunnen we daarna wijnbedrijven ons laten sponsoren.
0: Kijk,
2: ja.
0: Want we zijn al 5 jaar op zoek naar die M&M's.
2: Bijna 5 jaar, dat gaat hij alweer.
1: Anderen hebben straks onze eigen wijn met eigen label. Jullie, excuus.
0: Nee, ja, jij bent onze adviseur.
1: Dus. Oké.
3: Okay. Ja. Okay.
2: Nee, maar inderdaad, de M&M's hadden we vorige maand ook al niet. En dat, dat vond ik ook...
3: Vorige maand wel?
2: Nee,
3: we hadden
2: toch.
3: Pinda.
2: Toch hadden we toch geen pinda?
3: Ja, jullie hadden M&M's.
0: Ja, en dat we ook na 3 jaar dit programma maakten, erachter kwamen dat Mickey dus wel de pinda mag, maar die gewoon
3: ik
0: niet...
3: Ik mag het wel, maar ik vind het gewoon niet te happen. Ja.
0: Maar je hebt toch een pinda? Nee. Je hebt toch een pinda?
2: Al de pinda M&M's zijn de lekkerste M&M's.
1: Ja, dat zijn het ook. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar.
2: De pinda's zijn het beste.
0: Hé jongens, we moeten wel even onze sponsor te vriend houden.
2: De pinda's zijn het lekkerst.
3: Nee.
0: Ik vind de blauwe lekker.
1: Ja, de blauwe zijn top.
3: Blauw is ook...
0: De crispy.
2: Ja, het zijn geen pinda's. Ja,
1: nee, gelukkig niet.
0: Bram, hoeveel tijd hebben we nog?
2: Ja, we hebben nog 1,5 minuut. Ik heb het programma voor mijn neus. Dus ik weet niet wat het is.
0: Er zitten heel veel leuke roze kleuren in. We gaan nog naar meer roze nu meteen.
1: Oh, leuk.
0: Want we hebben ook het Pride Anthem van dit jaar. Afrotros vroeg Gavin Reinders, cabaretier, artiest en performer. Om een prachtig nummer te schrijven. En die zal morgen ook veel ten gehoorde worden gebracht.
3: Wat is het dan dit jaar?
0: Nou ja, het Pride Anthem is een lekker Nederlands nummer. Ik adviseer jullie allemaal heel goed naar de tekst te gaan luisteren. Het heet Geen Geboren Diva. En het is gewoon weer echt
3: is het
0: prachtig artistiek werk. Het is een heel leuk nummer. Het is
3: ik ben benieuwd, jongens.
0: Dus laten we eens horen.

0: Heerlijk, al zeg ik het zelf. Gavin Reynes, geen geboren diva. Luister, het nummer nu het nog kan.
1: Wat? Gaat hij eraf dan?
2: Kan het niet meer straks?
1: Ja. Is het naar de Pride? Is, wordt
2: is, het een, is het een limited edition nummer? Letterlijk gewoon.
0: Ja, je weet het niet, hè?
3: Imagine gewoon die auto, de liedje, gewoon, is gewoon de Pride is voorbij van de Spotify, het geflikkerd gewoon. Ja. En dan komen we weer op discussie aan het begin van het eerste uur. Je fysieke media zelf hebben is belangrijk.
0: Ja. Imagine all the people, ja.
1: Als je deze nu gewoon als MP3 aanmaakt.
3: Als je die even op iTunes koopt, dan is die altijd van jou.
0: Zo, wordt er nou nog meer van
1: maar dan
0: die,
1: heb je hetzelfde als Apple.
3: Nee, maar iTunes muziek is DLM-free, dus die kan je gewoon downloaden en ergens backup en dan is het altijd van jou. Dus iTunes is een beetje een uitzondering. Net als DOG trouwens.
0: We hebben sinds kort ook een wijnschenker.
1: Ja.
3: Ja, want we hadden net even gesprekken over een mogelijk nieuwe rubriek. Kan iemand dat even toelichten? Ik hoor allemaal rare verhalen.
1: Ja, ik vind het ook weer.
0: Dat gesprek ging toch net binnen de microfoon?
1: Nee, maar niet de naam.
3: Nee, niet de naam.
0: Groot of goed?
3: Ja, groot of goed.
1: Groot of goed? Wordt hij weggegoten of is hij goed?
3: Ja, dat is dus de intentie.
1: Niet het, mijn idee, bij de
0: hoogte. Misschien is dat wel de invulling van dit, maar deze vijf minuten waar niet altijd staat.
1: Wel copyrighted door Jammer en de M&M's voor iemand die denkt, hey, dat is een goede naam voor een bedrijf. Dit is bij deze, door ons copyright.
2: Ja.
1: Groot of goed?
0: Dankjewel, Mick.
1: Ja.
2: Bezet.
1: Ja.
3: Echt.
1: Certified.
3: De ondernemer onder ons, die gaat gelijk.
1: Ja, gast, je weet maar nooit. We hebben vaker dingen geroepen hier. En een maand later werd het ineens door iemand, door een of ander bedrijf gepromoot. Toen was het wow. Dat, weet je wel, dat wij dachten van, daar hadden we het letterlijk over een maand geleden.
2: Dat gaat nu onder copyright van de M&M Holding BV.
1: Ja, ja. Exact.
0: Precies.
3: Okay. Ja, dit is oké.
0: Mike, wat is jouw lekkerste wijntje die je ooit hebt gedronken?
3: Oeh, dat is lastig. Dat zal er ongetwijfeld denk ik één zijn bij het kerstdiner van werk. Want daar hebben we altijd goede wijnen.
1: Kerstdiner van werk.
3: Ja, daar
1: is de man werkt wel in Haarlem, hè? Dus dat is altijd hele dure.
3: Altijd eten in Haarlem.
0: Haarlem, ja.
3: Nee, maar inderdaad, ik zou het eigenlijk niet...
0: Haarlem.
3: Kijk, ik kan heel erg gewoon lekkere wijn wel waarderen. Maar ik ben er nooit zo heel bewust mee bezig dat ik echt denk... ik weet welke ik ongeveer lekker vind en dan bestel ik vaak iets wat erop lijkt. Maar ik denk dan niet, oh, die was echt lekker een jaar later nog, weet je wel. Dus ik probeer dat wel mee te doen. Ik heb nu die app, die Vivino-app. Dan kan je bijhouden welke wijntjes je drinkt en zo.
1: Goud, echt goud.
3: En daar probeer ik het wel wat mee te doen. Maar ik heb nu niet top of my head een favoriet wijn. Ik heb dat bijvoorbeeld wel wat meer met sterke drank of zo. Dat onthoud ik wel vaak wat beter.
1: Ja.
3: Ik heb bijvoorbeeld...
0: onthoud jij sterke drank?
3: Nee, maar bijvoorbeeld, we waren natuurlijk voor bij Brasseda. Daar een hele lekkere whisky gedronken. En denk ja, dat onthoud ik dan wel.
0: Jij had een Japanse whisky, hè? Vertel,
3: ja, ik had inderdaad de Hatusaki Blended Scotch. Die was echt heel lekker. Oh, nee, niet blended scotch. Hatsaki blended whisky. Die was echt heel lekker. Maar dat zou ik bijvoorbeeld eerder onthouden. Zeg maar als ik dan al over een half jaar weer bij een restaurant zit en ik zie dat, denk ik, oh ja, die was toen lekker. Omdat je daar, dat bestel je wat bewuster dan een wijntje wat gewoon bij het eten. Dat bestel je echt lekker gewoon.
1: Ja.
3: Ja, dus dat hou ik iets bezig. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens andere whisky thuis gehad. Die was heel lekker. Ik heb ook een whisky gedronken dat ik echt niet te zuipen vond. Dus dat is echt, dat onthoud ik vaak wat beter dan inderdaad.
0: Ja, Stef, ben jij een beetje van de drank? Of?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, helemaal niet. Nee.
3: Waarom vind ik het moeilijk om dit dus te geloven?
0: Maar Mickey gelooft het, hè? Dus je moet het
2: daarom was iemand. Ik heb iemand om nu.
1: Nou ja, ik heb ook wel een beetje moeite mee om dat te moeten geloven. Maar ik heb wel... Ja, het kan. Ik ben zelf ook dat ik niet drink eigenlijk. Dus, ja.
2: Nee, ik hou wel van een drankje op z'n tijd. Ik moet inderdaad zeggen wat Mike net zegt. Ik zou niet zo snel een wijntje onthouden, maar wel inderdaad... iets wat je echt bewust bestelt.
3: Ja.
1: Ja, ik heb zelf ook dat ik gewoon... Ik vind Chardonnay echt... super smooth, daar kan ik heel goed op gaan.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik heb geen favoriete Chardonnay of zo. Weet
3: nee, dat heb ik met wijn ook. Zeg maar. Het is
1: niet dat ik zeg, oh, dat merk is echt dog shit. En dat merk is
3: ik heb,
1: goed.
3: Oké, ik heb het wel, zeg maar. Oké, dat ik misschien een beetje terugdraai. Ik heb het inderdaad niet bij gewoon echt lekkere wijn, zeg maar.
1: Mm-hmm.
3: Want ik bestel meestal Chardonnay of zo. Dat is wel lekker.
1: Ja.
3: Maar als ik toch al bocht ga kopen bij de supermarkt, weet je wel. Maar ik lekker thuis een wijntje wil. Niet gelijk naar de gal wil om 10 uur op de fles neer te tekken. Dan koop ik inderdaad al de Bree wijn bij de FOMAR. Die is 5 euro per fles, die in de aanbieding is.
0: Maar daar staat toch op de fles aan de voorkant een waarschuwing?
3: Ja, organic, bio, vegan, weet ik wat allemaal. Bree, Chardonnay. Ja, normaal ben ik daar allergisch voor. Maar
0: echt,
3: ik
0: vond echt eerlijke wijn.
3: Maar ik vond de fles toen een keer leuker uitzien. En toen dacht ik, die heb ik een keer genomen. En ik vind dat nog steeds de lekkerste supermarktwijn.
1: Nou, ik weet dat Slurp van de Appie is ook eng goed.
3: Maar over
0: Juppe... Maar die Canaletto die nu een maand open staat, vind ik ook echt heel lekkere wijn.
3: Over Juppe...
0: En een belangrijk voordeel, sorry dat ik je onderbreek, maar het belangrijkste voordeel aan wijn uit de supermarkt is, als het al in de koelkast staat.
3: Ja.
0: Want dan kan je gewoon zeggen, ik heb nu zin in een wijn.
3: Maar kijk,
0: Ik heb natuurlijk, en dan is hij gewoon meteen.
3: Maar goed, ik heb natuurlijk thuis minimaal.
0: Weer wat, twee uur te wachten voordat je kan eten. Zeg maar. Ja,
3: ik heb thuis minimaal twee flessen in de koelkast staan, altijd natuurlijk.
1: Ja, hij heeft zo'n backup
2: pakket.
1: Hij kan ze zo reloaden.
3: Ik heb gewoon wijnrek in de koelkast. Echt gewoon stik, ja.
1: Ja. Ja, maar deze man heeft hij geen wijnkoeler. Gewoon een speciale wijn.
3: Maar ik wil even. Ik wil even over, dat ga jij leuk vinden, een beetje over de Jup gesproken trouwens. Ik ben dus gisteren voor het eerst bij de Sla geweest in Haarlem.
1: Oh nee.
0: De Sla? Echt waar? Ben jij bij de Sla?
2: Waarom? Vrijwillig?
3: Ja, ik was op werk. En zeg maar, we waren met weinig mensen. En de mensen waarmee we waren, die wilden daar graag eten halen. En ik had gewoon trek. Ja. En ik denk, weet je wat?
1: Iets meer context. Jij werkt met de grootste juppen in de geschiedenis van Nederland.
3: En nee, dat valt.
1: Dat zijn twee collega's van jou, die zijn echt vreselijk. Vreselijk. Dat haalt, als ik met die mensen in de buurt ben, nee, dan krijg ik een jeuk over mijn hele lichaam.
3: Nee,
1: zo jup? Nee, dat is zo jup.
3: Dat wil ik echt even nuanceren.
0: Ja, die hebben havermelk in plaats van bloedkorrel.
3: Ja, dat wil ik echt even nuanceren. Dat wil ik echt, nee, dat meen ik serieus. Dat wil ik echt even nuanceren. Dat valt best mee. Ik heb inderdaad wel eens verhalen verteld, maar het zijn allebei gewoon hartstikke aardige mensen. Ik weet over wie het hebben.
1: Tuurlijk.
3: Maar inderdaad, het is wel een beetje. Ze hebben wel eens trekjes waarvan ik normaal zou denken, dat is wel een beetje Amsterdamse jup, inderdaad.
1: Als je per se de Only Haver wil hebben in plaats van
3: eigen maar goed, weet je, ook, nee, maar ook gewoon, weet je, ieders ding. Verder niks persoonlijks, maar goed. Dus dat waren niet die mensen trouwens die naar de Sla wilden gisteren. Dus die wilden gisteren naar de Sla en ik dacht,
0: was dat gisteren?
3: Dus ja, dat zeg ik. En ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven. Ik ga een keer mee naar de Sla. Ik ga op de Sla-website kijken, toch? En wat zie ik dan? Ik zie staan iets wat ik herken. De killer kapsalon pita. En dat is dan geïnspireerd op de kapsalon, maar dan gezond. Ja, daar ben ik er echt een beetje jeuk van.
1: Hebben ze dat dan gezond gemaakt? Wat is in hun woorden? Maar dan
0: een gezonde kapsalon.
3: Ja, ik ging even naar ilovesla.nl.
0: Oh, het is ook echt een
1: website. Ja. Nee.
3: Dit is echt URL. Dit is echt URL.
1: Ja, dat is
3: .com volgens mij. Ja, .com of .com.
1: Ik ga toch ook niet mijn bedrijf
3: noemen? Ja, het is ilovesla.com. Goed, even kijken. Menu. Goed, dat is dus
0: Hashtag no spon.
3: De pita wrap. Nee, zeker geen spon. Ik ga dat niet.
1: Absoluut niet.
3: Kijk, de killer kapsalon pita. Geroosterde zoete aardappel. Pickled rode kool, tomaat komkoor mix, romansla, pickled rode ui, chili mayo en citroenknoflook yoghurtdressing.
1: Maar waar is het vlees?
2: Klinkt heel erg lekker.
3: Fuck if I know.
0: Wel lekker
1: waar
0: veel
1: is
0: carb.
1: Het vlees, maat?
3: Maar goed. Ja, goed.
1: Een kapsalon is toch juist dikke bak
3: vlees? Dus goed. Ik denk, die neem ik met kip optie erbij. Was een, ik geloof.
1: Oh, oké, okay, wel kip.
3: 2,50 extra was dat. Wat denk je dat het ding kost? De killer kapsalon, wat denk je dat dit kost? De killer kapsalon.
1: Met 2,50?
3: Nee, gewoon met de kip erbij. Wat kost de killer kapsalon, pita?
1: De killer kapsalon pita.
2: Even. Vind ik lastig.
1: Oh, wel met 100.
0: 9,50 euro.
1: Ik denk 8,95 of zo. Exclusief die 2,50. Exclusief die 2,50.
3: Inclusief dit toeslag. 14 euro.
0: Jezus.
3: 14.
2: Oh, I beg your finest
3: goed,
2: part.
0: Is die rap van Blokhuizen?
3: Dus gewoon, weet je, ik gewoon met pijn in mijn hart dat pimpasje, nou ja, ik kreeg dat tikkie betalen, weet je wel.
1: Oh, wat erg.
3: En dat komt dus aan. En oké, ik moet bekennen, het viel me mee. Ik vond het best te eten. Maar ik heb twee stukjes kip erin gehad.
1: Echt?
3: Dat was het hoogtepunt van dat hele ding.
1: Nee.
3: Dus hoe de aardappel had geen smaak.
2: Hmm.
3: Het was gewoon. Ik voelde me toch een beetje overvallen toen ik daar 14 euro voor had betaald, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik heel goed.
3: Maar ik denk dan ook gelijk.
1: 2,50 voor kipjes. Maar, en je zegt dat je twee kipjes hebt. Dat is gewoon 1,25 voor één klein blokje.
3: Wel natuurlijk organic bio, hè?
1: Bruh.
3: Ja, ik ben dus ook een beetje allergisch voor. Ik ga even kijken, pick-up. Ik ga vast nou even Haarlem intikken. Oh, is currently in de vele bar. Wat menu zien, let op. Haarlem, even kijken. Ja. View menu. We gaan even het menu bekijken. Wat kost die kippentoeslag ook weer?
0: Waarom gaat het nu al 5 minuten over een fucking...
2: Ja, ik vind het
1: omdat dit toch idioot
3: Oh ja, inderdaad. Nee, de toeslag is 1,50, maar de base wrap was 12,50. Maar goed, weet je dus uiteindelijk...
0: Waarom kan je dit online bestellen?
3: Maar goed, dus uiteindelijk, ik denk dan... Ik denk best acceptabel, maar zeg maar... Een Big Mac menu is lekkerder.
1: Ja.
3: Dat vult ook beter. Twee broodjes koket bij de snackbar is de helft van de prijs. Is ook lekkerder, weet je wel.
1: Ja.
3: Nou, als je dan nog een beetje stond wil doen... Haal je gewoon lekker een stokbal bij de appie... En dan doe je er een pakje... Kaas, ham en sla, dat is ook lekkerder.
1: Ja.
3: En dat is allemaal goedkoper.
1: Garland, een beetje garland.
3: Ja, en dan denk ik nou... Nou, ik ben niet zo van de smeer, maar dan denk ik... Wat is nou de appeal van die winkel?
1: Ja, ik snap het niet, hoor. Ik ga geen killer kapsalon bestellen... en dan erachter komen dat het een wrap met een beetje sla en wat groente is. En waar dan denk ik, nou, doe wel kip. En dan krijg je twee blokjes kip. En dat is voor 15 euro.
3: Zo voel ik me dus ook.
1: Daar heb ik drie Big Mac menu's voor, weet je wel. Dat je denkt, bruh.
3: Big Mac menu's die ook duur tegenwoordig. Wij hebben, 50, hè?
0: Wij hebben vandaag voor 20 euro bij het Dezem Café gezeten.
1: Zuur Dezem.
3: Oscar Dezem Café. Ik heb daar wel eens een broodje, ook over die heb gesproken, een broodje gegrilde kip gehaald. 7 euro bij het Oscar Dezem Café. Nou, wat kreeg je nou? Een hard broodje die taai was. Die er al een dag lag, volgens mij.
1: Nee.
0: Was het aan het begin, gewoon, van de dag?
3: En gewoon, nee, het was lunchtijd. En gewoon zo'n... Oké, wel genoeg kipfilet, maar zoveel kipfilet. Compleet smakeloos. Saus nergens te bekennen. Ja, echt.
1: Ik ga echt niet meer een Haarlem broodje eten, man. Ik bestel daar gewoon bij de shawarma-boer. Gewoon de dikste, vetste broodjes.
3: Nee, maar ik wou een tip geven. Snacks, het vriend in Haarlem. Zeg, vriend, snacks.
1: Ja.
3: Daar kan je gewoon twee leuke koket klappen voor 7 euro. Ouderwetse prijzen, gewoon lekker.
1: Ja, dat is tot die
0: jongens,
1: sla.
0: Jongens,
1: ik ga niet naar sla.
0: Nou, die slaan we even over.
1: Oh, man.
2: Wat een slechte grap.
0: Stef, heb jij hier nog iets aan toe te voegen?
2: Nee.
0: Hoe bevalt de dunnerbox?
2: Ja, de dunnerbox is natuurlijk wel een culinaire...
3: Die wil ik misschien vanavond wel halen. Ik heb die nooit op.
2: Ik zou het echt doen, want je kan eigenlijk niks beters krijgen in Zandvoort.
3: Die ga ik proberen.
2: Je hebt hier hele lekkere restaurant.
3: Oké, als we vanavond bij de chef zijn, ga ik die even proberen. Ja, dat is de deal.
2: Als of wanneer?
3: Dat doe ik geen uitspraak over.
0: Jongens, nou, we hebben nog...
3: En vastkoper dan de sla, hè? Vastkoper dan de sla.
2: Zeker.
1: Dat durf ik wel te zeggen.
0: We hebben nog 20 seconden om te vullen. Wat willen jullie nog kwijt op deze laatste dag van juli?
1: Geen idee, man.
3: Was gezellig. Leuk dat je erbij was, Stef.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ik vond het ook gezellig. En volgende ik hoop er volgende maand weer te zijn. Ja.
0: Stef, we gaan even met het kader overleggen of je volgende maand weer welkom bent.
2: Dus, yay. En dan zoek ik een leuke wijn uit, omdat het dan de eerste editie is.
3: Nou, kijk.
2: Zo vriendelijk ben ik dan ook alweer.
0: Nou, hartstikke gezellig. Volgende maand zijn we weer de laatste vrijdag van augustus. En uit mijn hoofd is dat de 28e. Dus luister dan zeker weer tussen 7 en 9 naar ZFM Zandvoort. Jelmer en de M&M's. Leuk jongeren op de radio. Die hoor je ook nog eens, hè, op de lokale omroep.
3: Ja.
0: Nou, tot de volgende keer. Rij voorzichtig en veel plezier met de Formule 1. Mm.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat de migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the
4: World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht.